0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in, tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
2: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
3: Arthur van den Kamp, beste luisteraars. Arthur kwam een aantal jaren geleden naar Nieuw-Beerta. Hij maakte daar kennis met de open vlakte, de kou en de kraan van het publiek. Samen met zijn partner gaf hij vorm aan de kleine hortus. Een tuin geënt op de principes van de middeleeuwen. Zwerf je rond in de kleine hortus en je leest de verhalen, dan raak je als vanzelf onder de indruk. Je verstilt en laat alles op je inwerken. Een ware belevenis. Bent u er nog nooit geweest, dan is dit echt een aanrader. En vandaag praten we met Arthur over de achtergrond van zijn eigen tuin, over het tuinpad op en in Nachtbarskarten. En Arthur is ook de voorzitter van deze organisatie. Arthur, van harte welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag op jou gericht.
4: Ja. Nou, dankjewel. Dank ook voor de uitnodiging. Ik ga mijn best doen.
3: Ja, helemaal goed.
4: Ik vind het leuk om erover te spreken. Zeker ook over het tuinpad op in Nachtbarskarten. Het is toch wel een bijzondere stichting. Dus,
3: ja. Ja. En we zijn heel benieuwd hoe het allemaal...

0: Er staan 130 tuinen inmiddels in. En die zijn gevestigd in Groningen, Drenthe en houd maar even op Oost-Friesland. Noordwesten, Neder-Saxe is het. En het is een groot gebied. Dat is bijzonder ook. En wat ook bijzonder is, is dat het grensoverschrijdend is. Dus ons bestuur is half Duits, half Nederlands, even afgerond gezegd. En dus we zijn ook tweetalig. De gids is ook tweetalig. En dat grensoverschrijdende geeft ook wel een mooie samenwerking, als het ware. Zowel in het bestuur als tussen Duitse tuineigenaren en Nederlandse tuineigenaren.
1: En laten we eens even zien, want hoe ziet die er eigenlijk uit? Beschrijf het eens voor onze luisteraars.
0: Het tuinpad op in Nachbarskarten staat daar mooi bovenaan. Daaronder zit een mooie papaver met een insect erop. En daar staat er onder 130 open tuinen en 130 offene garten. En het logo van ons zie je ook, dat ronde schijfje. Dat is hetzelfde logo die de tuineigenaren ook op een bordje krijgen als ze lid worden van onze stichting. En het staat vol met van allerlei tuinen, van groot tot klein.
1: Kijk.
0: En ik begin dan met bijvoorbeeld de Ennemaborg, de Menkemaborg en de Vrijemaborg. Maar ook gewoon kleinere tuinen. En dat is weer de andere uiterste. Als jouw verhaal mooi is, als jij een mooie tuin hebt, ja, meld je aan bij het tuinpad op. Want het hoeft niet alleen maar groots te zijn. We hebben van alles wat. We hebben boerderijtuinen, we hebben landgoederen, we hebben gewoon bloementuinen, we hebben arboretums, ecologische tuinen en kruiden en groentetuinen, van alles.
1: Oké, dat klinkt wel interessant.
0: Als het een verhaal heeft, kom maar op.
1: Ja,
0: welkom.
1: Dus ook iemand met gewoon een simpele groentetuin kan zich aanmelden.
0: Ja, als hij een mooi verhaal te vertellen heeft van hoe hij ermee bezig is. En en zeker ook gewoon een kleine stadstuin kan ook prachtig zijn.
1: Ja.
0: Maar wat ik al zei, het moet wel een verhaal in zich dragen.
1: Ja, dat is ook eigenlijk een beetje logisch natuurlijk.
0: Ja, dat is,
1: nou, dat is wel een heel verhaal, hè, over de gids, of nee, het boekje. Ik moet zeggen, want het is echt heus wel een boekwerk. Het is niet zomaar een gidsje.
0: Ja, het is inderdaad een heel boekwerk inmiddels. Ja, 130 tuinen moeten beschreven worden. En er staan mooie foto's in. En ook een kaart natuurlijk van waar die tuinen te vinden zijn. En het leuke vind ik zelf van deze tuinengids, je kunt het ook in de hand houden. En tegenwoordig is alles via internet. We hebben een prachtige website overigens, een tuinpad op. In Nachbarskarten. We hebben een Nederlandse website en een Duitse website. En dat is persoonlijk, hè, dat je nog iets in de hand hebt en dat je papier voelt. Dat slijt langzaam weg, moet ik eerlijk zeggen. Hè. Dus de nieuwere generaties gaan steeds meer naar websites toe. Dat snap ik ook wel, maar mijn ervaring met dit is dat je alles in één bij je hebt. Je kunt
1: precies
0: er makkelijker doorheen lopen.
1: Ja.
0: En dat, ik kan niet zeggen, snappen de nieuwe generaties niet, maar dat missen ze, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Het is anders.
0: Ja, het is anders.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En zo heeft iedere generatie zijn eigen ding.
0: Zo is het, is het. Als we maar vooruit gaan, hè?
1: Ja, precies. De kroontjespen is ook ooit geweest, hè?
0: Ja, zo is het. Ja.
1: Ben je nog van de kroontjespen of heb je die niet meer meegemaakt?
0: Ja, ik heb wel met een vulpen geschreven, maar dat was een bewuste keuze. Maar dan had je al een rolpen, hè, met zo'n
1: balpen.
0: Ja, gewoon balpen, ja, precies. En, maar ik heb er wel eens mee geschreven ook. Niet altijd even makkelijk, hoor. Dus die rolpen was al, of een balpen was al een hele verbetering. En nu doen we het meeste typend, hè?
1: Ja, dus precies. Ben je rechts of links?
0: Ik ben allebei eigenlijk.
1: Oké, en schrijven?
0: Schrijven doe ik rechts.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja. Ja, ja.
1: Want dat is met een vulpen. Als je dan links schreef. Dan
0: ja, nee, dat was vlekken.
1: Was een ramp, hè?
0: Ja, dan kreeg je een heleboel vlekken.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja,
1: ja,
0: ja. Ja, dus het is fijn dat ik nu voorzitter kan zijn van het tuinpad op. Want,
1: gaan we zo meteen over verder vertellen, Arthur. Arthur, jij mag jouw eerste muzieknummer aankondigen.
0: Ja, dat is While Summer Last. Mirror It Is, While Summer Last. Dat is een Engels lied uit, ik meen 1400, maar

0: hou me niet helemaal vast aan een bepaald jaartal. En het verhaal gaat, ja, we zitten natuurlijk in de zomer. En tuinen in de zomer, mooiste periode om te bezoeken. En ze zingen al iets melancholisch, omdat ja, die zomer is toch zo kort. En dan komt de winter er weer aan. En zeker in de middeleeuwen, ja, was het een belangrijke tijd, hè, de goede tijd. Want er moest ook de oogst binnenkomen voor de voorraden. Dus het was een andere beleving. En ja, daar zingen ze over. Dus vond ik een mooi lied om mee te beginnen.
1: Nou, dan gaan we nu naar luisteren.
0: Nou, heel mooi.

0: Ja, wat een mooi ingetogen nummer.
1: Ja, dat is het ook. Er zit een ingehouden stemming in. Hè? Ja. Van ook geniet van de zomer, maar de winter die staat toch dadelijk toch gelijk wel weer voor de deur.
0: Ja, ja.
1: Dat was anders in die tijd.
0: Nou heb jij iets met middeleeuwen, Arthur. Is de muziek van de middeleeuwen altijd zo meer zo ingetogen of zo?
1: Nee, zoals nu ook zoveel stromingen zijn en verschillende soorten muziek, dat was toen ook.
0: Ja.
1: Je had straatmuziek, je had opzwepende muziek en ingetogen muziek. En je had muziek voor de dans en geestelijke muziek. Ja, er was van alles.
0: Ja. En als ik erover nadenk, hè, van we hebben nou alles op schrift wat muziek betreft en zo. Was dat toen ook al, dat jij weet?
1: Ja, er werd natuurlijk veel overgeleverd van persoon op persoon. Hè? Maar in de vroege middeleeuwen ontstond al het eerste neumenschrift. Dat is een heel eenvoudig muziekschrift. En dat ontwikkelde zich tijdens de middeleeuwen tot in de late middeleeuwen, 1500 zo'n beetje. Kristalliseerde dat uit dat er een Dufay, dat is een componist uit de zuidelijke Lage Landen. En die heeft dat helemaal vervolmaakt uiteindelijk. Er was ook een Bourgondische school. En dat is een beetje de blauwdruk geworden van het muziekschrift wat we nu nog gebruiken.
0: Ah, ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: dus dat is ontstaan in de middeleeuwen. En uiteindelijk met natuurlijk nog wat wijzigingen, want het is altijd wel verder gaan evolueren. Maar de basis die was gelegd.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hoe komt het dat jij zoveel van de middeleeuwen af weet, Arthur? Heeft dat een bepaalde reden?
1: Ja, ik ben me gaan verdiepen daarin. Ik heb een carrièreverandering meegemaakt. Daar heb ik zelf voor gekozen. En dat is alweer 20 jaar geleden, 15, 20 jaar. En toen ben ik gaan bedenken, wat wil ik nou zelf? Wat vind ik zelf heel leuk? En toen ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Volksuniversiteit in Rotterdam, want daar kom ik vandaan. En toen heb ik daar allerlei cursussen gedaan. Ja, in de middeleeuwen die staken er met kop en schouders bovenuit. En daar ben ik me in gaan verdiepen. En dat is, ja, een eigen leven gaan leiden bijna, durf ik te zeggen. Het is ik heb een heel ander leven gekregen.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja.
0: Mooi is dat.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Ja. Dus je bent een Rotterdammer?
1: Ik ben echt een Rotterdammer, ja. Ik ben er ook geboren. En het is erg grappig dat in de theetuin van de Kleine Hortus, dan praat ik gewoon met mensen en dan sommigen zeggen van, volgens mij kom jij niet uit Groningen. Ik zeg van, nee, daar kom ik niet vandaan. Volgens mij is het Rotterdam. En er schijnt toch iets in de klank te zitten wat mensen herkennen. Ik zelf weet dat niet, maar schijnbaar wel.
0: Oké, ja. Jij bent voorheen altijd, heb je altijd in Rotterdam gewoond? Of,
1: ja.
0: Of heb je over de wereld gezworven?
1: Nee,
0: of zo?
1: Altijd in Rotterdam gewoond. Ik ben daar geboren dus, altijd gewoond. En ook gestudeerd en daar ook gaan werken. En uiteindelijk na die carrièreverandering naar de middeleeuwen toegegroeid. Ja. En in 2016 de grote stap gedaan naar Groningen.
0: Oké, okay. En wat voor werk deed je voorheen?
1: Ik was jurist arbeidsrecht.
0: Dat is iets heel anders.
1: Ja, heel anders. Ja, ja. En ik snap ook wel hoe ik daartoe ben gekomen. Want ik zat ook op het VWO, de voorbereid wetenschappelijk onderwijs. En de richting Atheneum. En dat is toch een bepaalde denkwijze. En dan word je mogelijkheden aangeboden met oriëntatie. En toen heb ik gekozen voor rechten. Ben ik rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ben ik stage gaan lopen en toen kon ik daar gelijk blijven werken. En ook op het gebied van arbeidsrecht. En ja, en zo is het ontstaan.
0: Ja, ja. En je hebt ook speciaal voor arbeidsrecht gekozen in jouw studie?
1: Ja, want eigenlijk lag daar de basis al van mijn latere keuze om arbeidsrecht daarmee wat te doen in het arbeidszame leven. Want ik had me gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.
0: Oh ja, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat sprak me aan.
0: Ja, en heeft ook een bepaalde reden dat specifiek jou aansprak?
1: Ik denk dat daar toch een sociale component in zat. de arbeidsrelatie, dat zegt het al. En ook sociaal verzekeringsrecht, het ging echt om mensen. En bijvoorbeeld met familierecht, dan is het toch ook wel voor mij in mijn beleving iets abstracter. Want een arbeidsrelatie is dagelijks. Hè? En familieproblemen of hè, erfrecht of wat dan ook, dat heeft toch een hele andere connotatie. Een hele andere uitwerking tussen mensen. Dat is mijn idee.
0: Ja, vooral erfrecht gebeurt niet zo vaak. Nee, hè, dat je ermee daarom, te maken krijgt.
1: Ja,
0: dat is toch wel een hele grote stap geweest. Dus je was echt van dat recht, dat rechtssysteem en zo. Dat had je zo'n beetje gehad.
1: Ja. Ja, ik kan niet zeggen, ik zat er helemaal doorheen. Maar ik had het wel gehad.
0: Ja.
1: Want je was altijd wel met een ander bezig. Hè? En uiteindelijk komt er dan een fase van, hey, maar hoe sta ik erin? Waar ben ik eigenlijk? En dat heeft wel, dat is zijn eigen leven gaan leiden in een goede richting. Ik ben ook blij achteraf dat het zo is ontstaan en gaan ontwikkelen. Maar ik liep daar tegenaan in mijn werk.
0: En toen jij weer ging studeren op de Open Universiteit, deed je dat naast jouw werk? Of heb je er vrij voor genomen?
1: Nou, dat deed ik eerst naast mijn werk. En uiteindelijk heeft dat de overhand gekregen. En ben ik een goed overleg tot het einde gekomen van het dienstverband. En heb ik me helemaal anders, een andere richting ben ik opgegaan. Ja.
0: En daarnaast werkte je nog of kon je je helemaal op jouw studie richten?
1: Ik kon me helemaal richten op mijn studie.
0: Oh, dat is wel mooi. Ja, want dan kun je tenminste echt iets echt vastpakken en doorpakken. Hè?
1: Ja, precies. En dat heeft een dusdanige basis gegeven dat ik ook durfde daarmee verder te gaan. Dus ik ben lezingen gaan geven, ben boeken gaan schrijven. Ik ben ook middeleeuws gaan koken. Koken vond ik altijd al heel leuk. En ben ik ook maaltijden gaan organiseren van huis uit. Dus dat is eigenlijk toen al die richting opgegaan.
0: Oké, ja. Een heel verhaal wat je zo in de korte tijd van enkele minuten vertelt, Arthur.
1: Ik weet het.
0: Ja. Ja, we gaan weer luisteren naar muziek.
1: Ja.
0: Wat wordt jouw volgende nummer?
1: Dat is Grüne Lunden en van Omnia Poetre. En het gaat over de natuur, de groene linden. En ik vond het passend. Ik vind het een mooi lied en het heeft met natuur te maken.
0: Een hele duidelijke verklaring.

0: mooie muziek is dit.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
1: Het maakt je rustig.
0: Ja, je wordt helemaal echt inderdaad rustig van.
1: Ja.
0: Ja. Beste luisteraars, we praten vandaag met Arthur van den Kamp. Hij heeft een speciale tuin, de Kleine Hortus, samen met zijn partner. En die is in Nieuw-Beerta. En hij gaat nou verder vertellen over hoe kwam het? Hoe kwam je ertoe om hier naartoe te komen, Arthur? Hoe kwam je ertoe om die middeleeuwse tuin daar aan te leggen? En hoe loopt het? Vertel.
1: Ja, nou, ik wil er graag over vertellen. Het begon met een hele grote stap natuurlijk. Vanuit de Randstad helemaal naar het hoge noorden. Maar er zat wel een korte fase, ging daaraan vooraf. Ik was natuurlijk al bezig met de middeleeuwen. En mijn partner en ik zeiden tegen elkaar, nou, op termijn willen we graag naar het groen, naar het platteland. Maar het was niet de bedoeling om dat op korte termijn al te gaan doen. Nou, ik kan iedereen zeggen dat als je eenmaal daaraan begint, dat de kans groot is dat een verhuizing dan toch wel heel snel voor de deur staat. Want we gingen zo naar regio's in Nederland. Even kijken van, nou, hoe is het? Hoe voelt dat hier? En wat doet de huizenmarkt, dit en dat? En, zo kwamen Verlievelee steeds hoger. En uiteindelijk kwamen we dus in Nieuw-Beerta terecht. En op het adres waar wij nu zitten. En nou, het was midden in de winter, het was februari, het regende. De akkers waren nog donker. Hè. Tegenwoordig hebben ze een groenbemesting, hè, meer in de winter ook. Dus het was sombertjes, zo kun je het zien. Maar we waren daar zo en we zeiden van, nou, dit is het. We waren er heel snel over uit. En nog niet eens meer tegen elkaar gezegd, we zouden toch daarmee wachten, want we lossen het wel op. We gaan wel pendelen. Hè. Dat was dan de beginfase.
0: Pendelen van Nieuw-Beerta naar Rotterdam?
1: Ja, precies. We hadden week op, week af. Dus ik ga niet helemaal het schema uitleggen, maar houd op week op, week af. En ik zat dan hier zo. Ik ging echt verhuizen. Maar ging ook dus een week terug naar de Randstad. En andersom. Mijn partner kwam dan ook weer naar ons toe, naar mij toe. En 2016 was dat we die stap zetten. En het plan voor de Kleine Hortus, de middeleeuwse tuinen, dat lag al klaar.
0: Lag al klaar?
1: Ja. We hadden al een idee van, nou, als we grond hebben, ooit, dan zouden we dat toch wel willen uitvoeren. En die grond lag erbij, of ligt daarbij. Dus het was echt een afgerond geheel voor ons. En die plattegrond van een klooster. Denk aan het klooster in Ter Apel. Met een kruisgang eromheen, zo'n atrium of binnenplein. En dan al die ruimtes, de mensa, de bibliotheek, het gebedshuis, de kapittelzaal. Dat zijn bij ons tuinkamers geworden.
0: Dus jullie hebben jullie tuin al ontworpen, als het ware, voordat jullie nog maar dachten hem ooit aan te kunnen leggen.
1: Ja. Ja.
0: Geënt op de plattegrond van een klooster, als ik het goed begrijp.
1: Ja. Ja.
0: En jullie hebben dus de ruimtes die in een klooster zitten, met die binnentuin erin, of die binnenruimte erin, hebben jullie gebruikt als ontwerp voor jullie tuin.
1: Ja, precies.
0: Zo. Dat is wel doordacht.
1: Ja. Dus het heeft ook ons wel geholpen, hoor, met de aanleg van de tuinen. Want elke tuinkamer heeft een eigen verhaal. Dus dat was ook, het beperkte ook wel weer wat je daarmee ging doen. Dus dat heeft ons wel structuur gegeven met de aanleg. En, maar natuurlijk is er ook een kruidentuin, medicinale kruidentuin. Er is een moeshof, een besloten tuin. We hebben een druiventuin, een kleine boomgaard, een Arabische tuin. En het binnenplein met daaromheen een groene kruisgang. Ja.
0: En die kruisgang, die gaat om dat binnenplein heen en dan kom je in al die tuinen?
1: Ja, via de kruisgang. Het binnenplein is natuurlijk makkelijk te bereiken via de kruisgang, maar andersom ook. En aan diezelfde kruisgang kun je ook naar alle tuinkamers toe.
0: Aha, ja, precies.
1: Dat is allemaal, dat is een open verbinding. En mensen moeten er wel even aan wennen. Want men in een tuin verwacht je altijd door te kunnen lopen, als het ware. Maar ze komen binnen, in de Krudehof bijvoorbeeld. Maar ze moeten er ook weer eerst uit naar de kruisgang en dan naar een andere tuin.
0: Ah, ja.
1: Dus als je het niet kent, dan... Verdwalen is een te groot woord. Maar vanmiddag hadden we nog een rondleiding. En toen zeiden mensen, nou, je moet het wel weten.
0: Ja.
1: Anders loop je zo naar een andere tuinkamer.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Nou heb je dus allemaal verschillende tuinen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel heel veel van planten en zo afweten. Om er allemaal goed te kunnen... dat het gewoon accordeert met elkaar. En dat dat ook op elkaar aansluit.
1: Ja.
0: En
1: hoe
0: hebben jullie die kennis opgedaan?
1: We hebben oude middeleeuwse herbarijzen erop nageslagen. En op basis daarvan dus de medicinale planten en de eetbare planten uitgekozen. Want we hebben daarvoor aparte bakken gemaakt. Met wilgetenen gevlochten. En de kennis van planten in het algemeen. Want er staat natuurlijk meer planten als alleen maar uit die herbarijzen. En dat hebben we in de loop van de tijd ons eigen gemaakt.
0: Ja,
1: door de praktijk.
0: Ja.
1: En je neus stoten. Met fouten maken ook. Want niet alles lukt in ene. Ja. En daar leer je van.
0: Ja. Hoe lang hebben jullie aan die tuin gebouwd?
1: Ja, in 2016 daar komen wonen. 2017 echt begonnen. En in 2023 was die klaar. Waren de tuinen klaar. Dus helemaal van een leeg weiland naar wat het nu is geworden. De kleine hortus.
0: Prachtig. Ja, ik ben er een keertje geweest. Ja. Prachtig, met prachtige rozen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En die staan nu natuurlijk weer helemaal in bloei.
1: Ja, nu is het moment. Hè, als je echt van voor de rozen komt, dan is de periode juni. En dan de eerste week juli, tweede kan ook nog. Maar dan loopt het een beetje af. Hè? En dan komt er wel een tweede bloei natuurlijk. Maar juni, dat was in de middeleeuwen ook de belangrijkste maand. Hè? Het heette niet voor niks de muziekmaand. Want iedereen ging naar buiten, ging muziek maken. Omdat de goede tijd kwam er weer aan. Net zoals dat melancholische lied, ingetogen lied van over de zomer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat het een korte periode is in die beleving van de middeleeuwen. Want men moest ook gaan oogsten, de voorraden gaan maken. Dat was een hele andere tijd.
0: Ja.
1: Dus
0: Nou hebben jullie verschillende planten in de tuin. Hè? Je noemt de medicinale tuin en zo. Gebruiken jullie die ook? Maak je er ook iets van? Of,
1: nee, dat doen we niet. Want die bakken die hebben ook een beperking in zich. Het zijn geen hele grote velden die wij met planten telen. Maar van één plant staat in een bak met een bepaalde functie. Medicinaal dan. En als je die gaat gebruiken, dan is je educatie ook weg, hè, op enig moment. Snap wat ik bedoel? Dat geldt ook voor onze moeshof. Daar hebben we 40 tot 50... vergeten groenten uit veld en beemt. En dat kunnen we in gerechten gebruiken, maar dan is de plant ook weg.
0: Ja, precies. Ja. Je moet ook inderdaad de basis behouden.
1: Ja, precies. Ja. Dan staat er wel een bordje met uitleg, zowel het Nederlands als Duits, maar er staat er niets.
0: Ja. Ja. Maar als ik zo reken van 2017, zei je, tot 2023. Dat is toch een hele poos, hè? En toen had je dus echt een volwassen tuin.
1: Ja, toen was het helemaal volgroeid.
0: Ja. En ben je toen ook de tuin open gaan stellen of was dat al eerder?
1: Nee, 2023 zijn we echt officieel ook open gegaan. We hebben openingsfeest gehad. Maar die 6 jaar die waren ook wel nodig. En ja, er zijn ook mensen die zeggen van, als ze alles zien bij ons, het is zo volgroeid. Dat ze zeggen van, ja, maar dit is toch een hele oude tuin. Ik zeg van, nee, zo oud is die niet.
0: Komt niet uit de middeleeuwen.
1: Nee, dat sowieso niet, maar grappig. Maar dat is een volwassen tuin is het. Maar moeder natuur heeft daar wel bij geholpen natuurlijk. En de kleigrond.
0: Nou, interessant.
1: Ja.
0: Om dit allemaal te horen, Arthur. Jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, dat is van Clo Kervase. Dat is aan het eind van de middeleeuwen. Ik dacht 1500, 1550. Dat is dan de middeleeuwen zoals we in Noordwest-Europa die periode aanhouden. Danserie à quatre parties. En de Allemagne nummer 4. Nou, heel, heel mondvol. Ik vind het prachtige muziek. Het is dansmuziek. En er zit iets heel opbouwends en positiefs in. En het is typisch voor die periode, dat soort muziek.
0: Jij houdt van dansen?
1: Ja, ik heb ook wel eens middeleeuwse dansen wat workshops gedaan. En ja, ik vind dat leuk. Maar mooi. Sowieso ook los dansen vind ik ook leuk, ja. Hoor.
0: Oké. Okay.

0: Ja, Arthur, we hebben het gehad over jullie tuin, de middeleeuwse tuin. Dat is een van de tuinen, want ja, er zijn natuurlijk zoveel tuinen. Bijna net zoveel als mensen, zou je bijna zeggen.
1: Ja, ja. Elke tuin heeft wel zijn eigen verhaal te vertellen. Ja. Elk mens heeft ook zijn eigen verhaal te vertellen.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan komen we toch weer terug bij het tuinpad op.
1: Ja, tuinpad op.
0: Ja, jij bent daar voorzitter. Hoe ben jij voorzitter geworden bij het tuinpad op?
1: Onze tuin is bezocht door de tuinencommissie op ons verzoek, want we wilden daar lid van worden. En dat is nu 3 jaar geleden, in 2023. En nou, toen zijn we ook toegelaten tot de stichting. En we hebben ook zo'n tegeltje gekregen dat mensen weten van, oh, we zijn lid van Tuinpad Op. En toen dacht ik van ja, ik wil daar iets meer mee doen. Het waren ook prettige mensen die daar langskwamen van die commissie. En ik dacht van, ik ga gewoon bellen. Ik ga gewoon vragen wat de mogelijkheden zijn. En nou, toen heb ik met iemand gesproken van het bestuur. Die is bij mij thuis geweest. Nou, en van het een kwam het ander. En ik ben niet begonnen als voorzitter. Ik heb toen gezegd van, ik wil graag als algemeen bestuurslid zitting nemen in het bestuur. Want dan wil ik eens kijken wat ik kan betekenen voor het bestuur, voor de stichting. En toen ben ik eerst ruim een jaar algemeen lid geweest. Algemeen bestuurslid. En ja, toen ja, eigenlijk een beetje, als ik het zo mag zeggen, organisch, vanzelf, ja. Ja. Ben ik voorzitter geworden. Van het een kwam het ander, ja. En ik groeide daar gewoon in. En nou, ik ben erg blij met de keuze die ik gemaakt heb.
0: Ja, en je hebt in het begin al verteld van, het is een stichting,
1: ja,
0: begrepen,
1: ja.
0: Met ondertussen 130 tuinen in, ja, hun ledenbestand.
1: Ja, klopt.
0: En die tuinen, die kunnen allemaal bezocht worden. Of hoe werkt dat?
1: Ja, die tuinen kunnen allemaal bezocht worden. In die tuinengids waar we het zo net over hadden. En ook op de website staan alle tuinen. En ook alle informatie van die tuinen. Van hoe je die tuin zou kunnen bezoeken. Sommige tuinen moet je entree betalen. Maar de meeste tuinen zijn gewoon gratis. En bijvoorbeeld de kleine hortus van ons, van mij, die is ook gratis toegankelijk. En die gegevens, wat ik al zei, staan op de website bijvoorbeeld, of dat boekje. En dan kun je gewoon de tuineigenaar bellen en vragen of je langs kunt komen om die tuin te bezoeken. Nou, daar wordt ook gebruik van gemaakt.
0: Ja. En kan dat individueel of gaat dat met groepen?
1: Nee, dan kun je individueel kun je daar langs. Ja, dat is geen probleem. Maar ook met groepen natuurlijk, hè, dat gebeurt ook. Dan, tuinverenigingen komen bij ons ook vaak op bezoek. En, maar daarnaast hebben we ook open tuindagen. Wij noemen dat de tuinenmarathons. En we hebben in het voorjaar een marathon. We hebben ook in de zomer een marathon. Die komt eraan aanstonds. Dat is 20 en 21 juni. En dan hebben we ook nog een herfstmarathon. Dus op onze website staat ook alle gegevens van alle tuinen die meedoen met die open tuindagen. Ook het aankomen van 20 en 21 juni. De Kleine Hortus doet ook mee. En nou, er doen al aardig wat tuinen mee inmiddels. En dan kunnen de mensen zonder voorafgaand contact op te nemen met de tuineigenaar zo langskomen en de tuin bezoeken.
0: En dat is dan 20 en 21 juni?
1: Ja, dat is de zomertuinmarathon, ja, ja. Open tuinenweekend.
0: En dat is dan van dit gebied, specifiek van dit gebied?
1: Ja, dat is het gebied van Drenthe en Groningen.
0: Oh ja, ja, ja. En dan deel Duitsland? Of is het een andere keer?
1: Ja, ik moet even, hou me te goede. Of het loopt samen, maar het loopt niet altijd synchroon.
0: Oh ja,
1: dus het,
0: ja,
1: kan zijn, dan moeten ze maar de mensen even kijken op de website.
0: Ja.
1: En of dat ze als het boekje hebben.
0: Dan maar, komt er vanzelf,
1: ja, precies,
0: een antwoord,
1: dan komt vanzelf die informatie is daar te vinden.
0: Het volgende nummer, Arthur, dat gaat worden.
1: Het volgende nummer, dat is een, even kijken, ja, dat is ook een middeleeuws nummer. Van Oswald von Wolkenstein. Ik ben dol op Duitse troubadourmuziek en Duitse muziek in het algemeen uit de middeleeuwen. En ja, dit wordt gezongen door Scholl. en een zangeres daarbij die ondersteunt. Maar Sjol is een countertenor en die is toch wel erg goed. Dat vind ik een hele goede zanger. En ja, dit nummer, ja, daar word je ook heel rustig van. Stop met zorgen maken en heb vertrouwen. Daar komt de tekst op neer. En dat wil ik graag delen.
0: Nou, we gaan naar luisteren.
1: Ja.

0: Ja, wat mooie klanken.
1: Ja, dat is echt mooi. Daar word je ook stil van. Mm-hmm. Ik heb het live gehoord. En dat ben ik nooit meer vergeten. Ja, ja.
0: Nooit spijt van gehad om daar naartoe te gaan?
1: Nee. Ja. Geen spijt van gehad, maar ook geen spijt van gehad om naar Groningen te komen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Arthur, we gaan verder over het tuinpad op.
1: Ja.
0: Is het nou al een oude vereniging of is het nou een jonge vereniging?
1: Een stichting is het.
0: Stichting, sorry. Ja.
1: En we gaan richting de 40 jaar. Dus we zijn geen jonkie meer.
0: Nou, dan doe je ertoe, toch? Als je al die leeftijd
1: zo is het.
0: Hebt.
1: Ja, we zijn wel in staat ons te handhaven. Ja.
0: En dat is natuurlijk klein begonnen, steeds verder uitgegroeid.
1: Ja, ja, we zijn begonnen met Groningen. En daar is later Duitsland en Drenthe bijgekomen. En ik vind persoonlijk het een hele mooie ontwikkeling dat op enig moment ook met name, natuurlijk Drenthe ook belangrijk, maar dat Duitsland erbij is gekomen. Want ja, we werken tussen twee landen, hè, een soort samenwerking is het. En dat spreekt wel tot de verbeelding.
0: Ja.
1: En het heeft ook meer te zeggen, als het ware.
0: Ja, is dat, weet jij toevallig of het ooit is ontstaan vanwege ik zal maar zeggen, de samenwerking tussen Duitsland en Nederland en de stimulans om meer samen gaan te werken? Want er zijn steeds programma's geweest ook, hè, in de grensoverschrijdend. En die zijn er nog steeds.
1: Ja.
0: Is dit misschien een van de voorbeelden die ooit op die manier is ontstaan?
1: Ja, ik weet daar eigenlijk onvoldoende van om daar een eensluidend antwoord op te geven. Ik weet wel dat er contacten waren. En eerder op het persoonlijke vlak. En dat het een bij het ander is gekomen. En dat vrucht is gaan dragen.
0: Mm-hmm.
1: Dat daar enthousiasme ontstond. En dat die samenwerking daaruit is voortgekomen. Ja,
0: ja, ja. En hoe heeft het zich ontwikkeld tot waar het nu staat?
1: Hoe heeft het zich ontwikkeld? Ja, tot 130 tuinen van allerlei pluimage. En het is zo dat de stichting loopt nu ook wel aan tegen de verandering in de maatschappij, hè? En we zijn natuurlijk ontwikkeld tot een solide stichting. Maar diezelfde stichting loopt tegen die maatschappij aan en ziet daar veranderingen. Klimatologisch en de maatschappij zelf verandert. Generaties veranderen. De nieuwe generaties hebben andere tuinbeleving. Dus dat brengt de stichting niet in zwaar weer, dat wil ik niet zeggen. Maar wel in een soort overgangsperiode, in een soort zoekperiode van welke richting gaan we uit.
0: En hebben jullie al een toekomstidee of een toekomstschets?
1: Ja, we hebben al ideeën daarover. Toch wel dichter bij de tuineigenaren en de bezoekers komen staan. We hebben inmiddels een nieuwsbrief die we uitgeven. We zijn met plannen bezig om clusterroutes te ontwikkelen. Dus naast de open tuindagen, dat mensen ook in Drenthe naar 3 of 4 tuinen kunnen gaan bezoeken in Groningen en in Duitsland, in het noorden dan, en in het zuidelijk gebied van Noordwesten, Neder-Saxen. En om het dichter bij de mens te brengen, om dat contact te verstevigen. En die clustertuinen, dan kun je bij de ene wat eten, bij de ander krijg je een lezing. En dat is toch wel een nieuwe richting die we ook opgaan.
0: En dan is de bedoeling om dat op één dag te organiseren. Dat mensen van de een naar de ander kunnen.
1: Ja.
0: Op die manier. Ja.
1: En dan opeenvolgend. Dus bijvoorbeeld, we beginnen met Drenthe. Dan zuiden van het Duitse gebied. Snap. En het noorden en Groningen.
0: Ja.
1: En dat zijn toch 4 dagen dat de mensen daar intensief een mooie dag kunnen hebben.
0: Ja, oké, nou. Interessant. Dus luisteraars, knoop het in je oren als je van tuinen houdt. Want er gaat van alles gebeuren, hoor ik wel. Wat was jouw volgende muzieknummer?
1: Volgende muzieknummer is van Emily Poulin. Dat is Emily à Paris. En het nummer heet L'après-midi. Ik heb die film gezien. Het is een erg mooie film. En die muziek die blijft mooi. En ik kwam er weer tegen. En toen dacht ik, ja, die wil ik ook delen. Dus vandaar.

0: Ja, Arthur, we gaan al naar het einde van deze uitzending. Ja. Zo snel gaat het dan. Een uur is, lijkt altijd veel, maar in wezen is het maar heel weinig.
1: Nee, dat klopt, hè. Dat klopt. Ja.
0: De laatste vraag die ik jou stel. Wat wil jij de luisteraars meegeven?
1: Allereerst... durf stappen te zetten in het leven. Dat is wel makkelijk gezegd natuurlijk, maar soms denk je het kan niet. En als je dan toch doet, kan het iets heel moois ontvouwen. Dat wil ik meegeven. En natuurlijk een oproep voor aan de luisteraars om een van de tuinen of meerdere tuinen te komen bezoeken tijdens de zomermarathon van het Tuinpad Op. Bezoek even onze website. Misschien heeft u het boekje al. En in ieder geval op de website staat een mooie lijst van al de tuinen die meedoen. En de meeste zijn gratis toegankelijk. Een enkele, daar moet je toegang betalen, maar het zijn kleine bedragen. Ja. Dat is wel te overzien.
0: Wanneer is de tuinenmarathon? Nog even de datums.
1: Ja, die tuinenmarathon is zaterdag 20 en zondag 21 juni aanstaande.
0: Oké, en hoe vroeg begint dat 's morgens?
1: Volgens mij was dat vanaf 11 uur. Van 11 tot 5, dacht ik. Ja.
0: En kun je ook een koffie en zo bekomen bij de tuinen?
1: Ja, bij sommigen wel. En bij sommigen ook niet. Ja, natuurlijk, er zal altijd wel wat... maar daar heb ik geen zicht op.
0: Ja, precies.
1: Maar gastvrije tuineigenaren weten wat ze moeten doen. En dat is ook wel een kopje koffie schenken.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook gastheerschap.
1: Ja,
0: hè?
1: Zo is het. Ja, zo is het.
0: Ik kijk even naar Ronnie, onze technicus. Ik denk dat ik onderhand moet gaan afronden. Hij zit ja te knikken, dus ja...
1: Ja, helaas. Nog zoveel te zeggen. Ja, nou, okay. Dank je wel, hoor.
0: Ja, ik ga jou bedanken voor jouw komst hier. Dank je wel dat je er was.
1: Nou,
0: fijn
1: graag
0: dat we dit gesprek hebben kunnen hebben. En we hopen natuurlijk op schitterend weer op de tuinendagen.
1: Het wordt beter.
0: En het wordt gelukkig beter. En dat er heel veel mensen ook naartoe komen. Want de tuineigenaren doen ontzettend hun best om er iets moois van te maken. Ja. En wat is er dan mooier om een hele mooie tuin te bezoeken.
1: Ja, zo is het.
0: Dankjewel voor jouw komst hier. Dankjewel Ronnie voor de technische begeleiding van deze uitzending. En dankjewel luisteraars dat u weer geluisterd hebt. Volgende keer is er weer een nieuwe focus te beluisteren op RTV Go 105.8. En met aanstaande woensdag nog een herhaling van 7 tot 8. En wordt ook uitgezonden op RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7. En dan gaan we nu naar het laatste nummer, muzieknummer van Arthur van den Kamp. En dat gaat worden, Arthur.
1: We gaan een excursie naar Venetië doen. En het heeft iets van beweging, van reizen. En het is van Rufus Wainwright. En 2 jaar geleden hoorde ik hem voor het eerst. Ik kende heel die man niet. Ik weet ook verder niet veel van hem, ook zijn andere nummers niet. Maar dit nummer ben ik nooit vergeten. En daar wilde ik heel graag mee afsluiten en ook delen.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
2: Ja, goeiedag muziekvrienden, daar zijn we weer met een uurtje muziekarchief. En wat gaan wij vandaag doen? Nou, we gaan terug naar de jaren 60, of het eind van de jaren 60 moet ik zeggen. 68, 69 en 70 komen aan bod. En dan hebben we het over muziek van de Eagles, van Steppenwolf, maar ook van Aretha Franklin, Jimmy Cliff en de Sir Douglas Quintet en de Beatles komen ook nog voorbij. Deze keer helaas geen muzikale tv-tips, want die zijn niet aangeleverd deze week. Maar we hebben natuurlijk wel die andere vaste rubrieken, de geschiedenis van de alarmschijf. En de cover deze keer, Need Your Love So Bad. Dus ik zou zeggen, blijf lekker meegenieten. Blijf meegenieten van die heerlijke gouden ouwe.

En dan beginnen we in 1965. Dan besluiten Pat Lloyd, John Hall en Eddie Grant tijdens hun schooltijd om een bandje te gaan oprichten, zoals zoveel in die tijd deden. De tweeling Durf en Lincoln Gordon vragen ze of ze ook lid mogen worden. En zo ontstaat de groep The Eagles. Eddie Grant was de enige die op dat moment een instrument bespeelde en ging daarom de anderen lesgeven. Hij schreef ook alle hun muziek voor de Eagles. En in 1966 nemen ze het nummer Baby Come Back op. Het doet helemaal niets in Engeland. De Eagles bouwen vervolgens hun populariteit op, vooral door veel op te treden in Europa. Platenmaatschappij Ariola uit Duitsland die denkt dan, hey, dit is wel wat leuks. Weet je wat, wij gaan dat Baby Come Back opnieuw uitbrengen. Het wordt een nummer.

Nou, lekker vrolijk openen van een muziekarchief vandaag. De Equals met Baby Comeback. We vervolgen de show met Steppenwolf. En dat is van oorsprong een Canadese band. Maar alleen drummer Jerry Edmonton werd geboren in Canada. Gitarist Michael Monarch, bassist John Russell Morgan en toetsenist Goldie McJohn, zo heet hij officieel, werden geboren in Amerika. En gitarist John Kay werd als Joachim Kauerlat geboren in het voormalige Oost-Duitsland. In 1967 begon Steppenwolf nogal onder de bandnaam The Sparrow. Maar na een geflopte single verhuisden ze naar Californië. En in een café in Venice Beach werden ze uiteindelijk ontdekt. En als Steppenwolf spelen ze stevige bluesrock met psychedelische invloeden, zoals dat die tijd heette. In 1968 verschijnt hun debuut-LP. En daarop staan nummers als Suki Suki, The Pusher. En natuurlijk hun grootste hit Born to be Wild. Van hun tweede LP, Steppenwolf II, dat is een simpele naam natuurlijk, kwam de single Magic Carpet Ride. In Nederland was dat goed voor een tipparadenotering, helaas. Maar in Amerika was het hun tweede million seller.

En zo gingen we op pad op de Magic Carpet Ride met Steppenwolf. Maar dat brengt ons bij de cover voor vandaag, zoals elke week, plaatje 3 en 4. En daarin, ik zei het al in de aankondiging, Need Your Love So Bad. Het werd in 1956 geschreven door Myrtis John Jr., de broer van zanger Little Willie John. En die bracht er ook als eerste op de plaat uit. Little Willie John werd geboren op 15 november 1937 in de plaats Cullingdale in de staat Arkansas onder de naam William Edward John. En hij groeide echter op in Detroit en als zanger en pianist had hij 14 hits in Amerika. Hij schreef ook voor Peggy Lee die hit Fever bijvoorbeeld. En hij had net zo beroemd kunnen worden als Ray Charles in die tijd en Percy Mayfield. Maar hij werd in 1966 veroordeeld voor het neersteken van een spoorwegbediende. Dus hij ging de gevangenis in. 1968 werd Engeland getroffen door een echte blues revival. En een van die bandjes die dat deden was natuurlijk Fleetwood Mac. Met naast drummer Mick Fleetwood en bassist John McVie. De groepssamenstelling toen gitarist Jeremy Spencer en Peter Green. En zij brengen in 1968 een debuutalbum op met daar een mix van nieuwe nummers en blues klassiekers. En na de hitsingle Black Magic Woman brengen ze de single Need Your Love So Bad dus uit. En die coverversie van Fleetwood Mac is hun eerste hit hier in Nederland en weet de 7e plaats in de top 40 te bereiken. Dus we gaan weer 2 keer luisteren naar Need Your Love So Bad. Eerst de, wat ons betreft de bekende uitvoering van Fleetwood Mac en daarna het origineel van Little Willie John.

0: Dat was hem helemaal. De originele uitvoering van Need Your Love So Bad van Little Willie John. Voorafgegaan door de prachtige coverversie van Fleetwood Mac.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Ja, en dat doe je natuurlijk graag op deze dag. En daar zijn we even weer terug voor het volgende verhaaltje naar 1966. Dan lukte het Robert Stigwood om 3 Engelse topmuzikanten bij elkaar te krijgen. Gitarist Eric Clapton, bassist Jack Bruce en drummer Peter, bijgenaamd Ginger Baker. En samen vormen zij de groep Cream. Ze debuteren met de single Wrapping Paper. En in 1967 verschijnt hun debuutalbum Fresh Cream. En vooral in Amerika was Cream erg succesvol. In 1968 komt hun tweede LP Disraeli Gears uit. En dat is opgenomen in Atlantic City onder leiding van producer Felix Pappalardi. En als eerste single daarvan verschijnt het nummer Strange Brew. En die wordt dan weer opgevolgd door dit nummer, Sunshine of Your Love.

Een van die fantastische opnames die Cream maakte in de korte tijd dat ze bestonden. Nou, wij schakelen door naar een andere soort muziek, namelijk naar de soul. En een van de meest succesvolle soulzangeressen is natuurlijk Aretha Franklin. Zij heeft de meeste million sellers gehad van allemaal, maar liefst 60 singles en 33 LP's kregen die vermelding in Amerika. Een paar voorbeelden: Respect, Baby I Love You, You Make Me Feel Like I'm a Natural Woman, Chain of Fools, Think, Spanish Harlem en Rocksteady. En zo heel af en toe zien we nog beelden van haar voorbij komen. Ze is helaas niet meer onder ons, maar ik zou zeggen, als je een documentaire van haar ziet, kijk die vooral. Wij kozen voor een hit van The Queen of Soul uit 1968. Het is haar versie van Don Covey's hit Seesaw, afkomstig van haar album Aretha Now. In Amerika kwam het tot de 9e plek en hier in Nederland hadden 10 plekjes hoger nodig, namelijk de 19e plek. Hier is Seesaw, hier is Miss Aretha Franklin.

Als ze nou gospel zingen of deze up-tempo nummers, het blijft fantastische muziek. Aretha Franklin was dat. En we schakelden dus met haar door naar de soulmuziek. Nu schakelen we door naar meer de reggae-muziek. En dan hebben we het over Jimmy Cliff. En zijn album, genaamd Jimmy Cliff, werd in 1969 uitgebracht. Later werd die titel trouwens veranderd in Wonderful World, Beautiful People. En dat kwam door het groot succes van die gelijknamige single. En om dan de LP beter te verkopen, kiezen we gewoon voor die titel. Andere successen van die LP waren Many Rivers to Cross, Vietnam, Hard Road to Travel, Suffering in the Land en Come Into My Life. Allemaal composities van Jimmy Cliff zelf. Het album werd geproduceerd door Larry Falcon, John Kelly en Leslie Kahn. En die laatste was natuurlijk ook een grootheid in de Jamaicaanse muziek. En een van die tracks die ik net noemde werd nooit een single hit. Daarom draaien wij hem nu. Come Into My Life. Hier is Jimmy Cliff.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En heeft geconstateerd dat het inmiddels alweer ruim 20 jaar geleden is dat op 25 mei 2006 Jamaicaanse reggae-zanger Desmond Dekker overleed op 64-jarige leeftijd. Dat gebeurde destijds in Londen. Hij werd op 16 juli 1941 als Desmond Dekkers in Kingston op Jamaica geboren. En tijdens zijn carrière werkte hij veel met platenproducer Leslie Kong. We hadden het er net bij Jimmy Cliff ook al even over. En na vele successen op Jamaica ging hij dus naar Engeland toe. En daar had hij zijn eerste hit in 1967 met het nummer 007 Shantytown. En in 69 komt het groot succes voor Desmond Dekker met de nummer 1 hit The Israelites. En ook de opvolger daarvan, It Mac, is zeer succesvol. In Nederland bereikte het de 12e plaats. En dat It Mac betekent in het Jamaicaans zoiets als daarom of dit is de reden van. Nou, als je dat een beetje in gedachten houdt, kun je heerlijk luisteren naar Desmond Dekker en The Acres en It Mac.

bijzondere muziek van Desmond Dekkers en The Acres en It Mac uit 1969. In 1964, zo moeten we voor het volledige verhaal even terug in de tijd. In dat jaar werd de Sir Douglas Quartet opgericht door Doug Sam. Al in 1965 hebben ze een hit met She's About a Mover en brengen ze hun debuutalbum uit. Hierna komen Doug Sam, Frank Morin en Augie Myers in de problemen door drugsbezit. En door de diverse straffen mochten ze bijvoorbeeld niet reizen en besluiten ze dan maar de band op te richten. Ze mochten sommigen zelfs helemaal niet de stad uit, of de plaats, de provincie uit, de staat uit, moet ik dan in Amerika zeggen natuurlijk. Maar die Doug Sam, die verhuist met toestemming van de reclassering, waar hij zich moest verantwoorden, naar San Francisco en speelt daar met vele andere artiesten. Hij begint in 1969 dan ook een nieuwe Sir Douglas Quintet met zijn oude vriend en toetsenist Augie Myers. Die mochten toen inmiddels alle kanten weer op. Verdere bandleden zijn Frank Morin ook weer en bassist Harvey Kagan en drummer John Perez. En in maart 1969 hebben ze hun grootste hit, ook hier in Nederland, met Mendocino. Maar aan het eind van dit jaar verscheen daar ook weer een opvolger van. En dat zou hun tweede en laatste hit hier in Nederland worden. En dat is getiteld Dynamite Woman, de Sir Douglas Quintet.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die neem je verder mee naar het jaar 1969. In dat jaar werd het echt duidelijk dat de Beatles hun langste tijd gehad hadden. Ringo Starr en George Harrison hadden al de groep al een keertje verlaten. John Lennon werkte veel samen met zijn vrouw Yoko Ono en had al voorgesteld om de groep dan maar op te heffen. Alleen Paul McCartney wilde nog doorgaan. En hij dacht dat het weer samen op tournee gaan dan de oplossing voor de problemen zou zijn. De anderen wilden dat absoluut niet. En als compromis werd toen besloten om een film te maken waarin ze een live album zouden opnemen. De titel van dat album en van dat hele project moest worden Get Back. Het hele project werd natuurlijk een grote puinhoop. Alleen het titelstuk werd gereleased en werd een hit voor de Beatles. En daar hadden ze natuurlijk als extra Beatle de heer Billy Preston als pianist.

Dat waren ze dus helemaal, de Beatles met A Get A Back. 1970, toen had de T-Set een hele grote hit in Amerika met het nummer My Bellamy. Een jaar later had Shocking Blue en met Venus zelfs een nummer 1 hit in Amerika. En daartussenin had de George Baker Selection ook een grote hit in Amerika met The Little Green Bag. En George Baker is natuurlijk de artiestennaam voor Hans Bouwens. En verdere bandleden van die selection waren saxofonist Eric Badoen, gitarist Job Netten, drummer Tom Vredenburg, bassist John Visser, toetsenist Jacques Greuters en saxofonist Henk Kramer. Little Green Bag was hun enige single en werd in eigen beheer, of hun eerste single, niet hun enige, ze hebben veel meer uitgebracht natuurlijk. Hun eerste single werd nog in eigen beheer opgenomen. In 1992 gebruikte regisseur Quentin Tarantino Little Green Bag voor zijn cultfilm The Reservoir Dogs. En ook werd het gebruikt in reclames voor Japanse whisky, een oer-Hollands biermerk, en tegenwoordig ook voor een Duitse supermarkt. En op alle andere manieren komen ze natuurlijk weer voorbij. En het werd zelfs gecoverd door Sir Tom Jones. Die coverde A Little Green Bag ook. En het werd destijds opgenomen in 1969 al. Daarom staat het gedoteerd op die datum voor de George Baker Selection en een Little Green Bag.

0: Sinterklaas alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: En daarvoor gaan we terug naar 6 juni 1970. En dan hebben we het over nummer Lucy Lucy van de groep Amsterdam. En deze Nederlandse groep brak in 1970 door met de single Indian Pipe. En grote man van Amsterdam was Peter van Asten. En als Peter Bewley zou hij later onder andere een hit hebben met It's Alright Bill. Daarna schreef en produceerde hij samen met zijn partner Richard Dubois de platen voor diverse artiesten, waaronder de band Lemming, de zangeressen Mary Bell en Maggie McNeil en natuurlijk de Dolly Dots niet te vergeten. Lucy Lucy bereikte in de zomer na die alarmschijfnotering en van 1970 moet ik dan het over hebben, de 13e plaats in de top 40. En alle volgende singles van de band Amsterdam bleven helaas steken in de tipparade.

De mooie muziek als ware geschiedenis van de alarmschijf van de band Amsterdam Lucy Lucy. En we vervolgen met Our World van de band Blue Mink. Geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook. En Blue Mink werd opgericht door 4 Engelse sessiemuzikanten, een vooraanstaande componist en een veelgevraagde sessiezangeres. De originele line-up was Roger Coulomb, Herbie Flowers, Barry Morgan, Alan Parker, Roger Cook en Madeline Bell. En Our World was samen met Good Morning Freedom en The Bannerman een van een vele successen. Zelfs alarmschijven werden ze genoteerd destijds. Maar daar hebben we deze keer even niet over. We gaan naar luisteren Our World. En dan vermelden we er nog even bij dat ze uiteindelijk de 9e plaats in de top 40 bereikten. Deze band Blue Mink.

Blooming met een tekst die nog steeds geldt wat dat betreft. Our World uit 1970. Uit dat jaar komt ook Jesus Is Just Alright van de band The Birds. Het werd door hen opgenomen voor hun LP The Ballad of Easy Rider. De soundtrack natuurlijk van de gelijknamige film waar ze erg beroemd mee werden. Bandleden van dat moment van The Birds zijn Roger McGuinn, Skip Batten en Clarence White en Gene Parsons. En die zouden bij elkaar blijven tot 1972. Daarna gingen ze allerlei problemen krijgen en uit elkaar gaan. Ze zijn verantwoordelijk voor zeg maar het tweede deel van de carrière van The Birds. Laat ik maar zo zeggen. Jesus Is Just Alright werd later ook nog gecoverd. En misschien daar wel een betere uitvoering van. Of in ieder geval een bekendere uitvoering. Want meningen mogen verschillen daarover. Gecoverd door de Doobie Brothers. Maar dit is dus het origineel. The Birds en ook gelijk de laatste plaat van muziekgrief voor vandaag. Wij zeggen tot de volgende week. Hier is Jesus Is Just Alright.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
1: Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stuwtime met Martin van der Laan.
3: Hi, I'm Max Connolly and this is Stuwtime with the best in Americana, roots and country music.

Weer zaterdag en 12 uur geweest. Dus tijd voor Stewtime bij RTV Go. De lokale omroep van het Oldambt. Begonnen aflevering 480 met de groep The Slippers. Een rockabilly band uit Helsinki, Finland. De groep werd opgericht in 1978 en ging uit elkaar in 1982. Maar, zie daar, 1997, de Slippers, ze kwamen weer bij elkaar. En volgens mijn informatie bestaan ze nog steeds. In hun muziek klinkt naast de rockabilly ook de rock'n'roll door. In 2014 kwamen de geremasterde singles uit 1980 en 1981 uit op het Johanna 1980-1981 Years album uit. En dat album verscheen in 2022 nog een keer, maar dan als dubbel CD. Going Down That Road, The Slippers. Ja, we bewandelen vandaag weer het pad van de Americana, roots en country muziek. En komen daarbij onder andere in het eerste, maar ook het tweede uur, het album Birdland van de groep The Bluest Sky tegen. Ja. The Bluest Sky als album van de week. Daar richten we de spotlight op. Verder een mooie twinsong. En die twinsong in het eerste uur is een eigen en werd weer aangeleverd door Pieter Groenhagen met als onderwerp een kussen. We gaan weer onderweg in onze rubriek On the Road 2. En nieuw werk is er van Dale Ann Bradley, Kenny and Amanda Smith en

betekent verdriet. En verdriet brengt vaak tranen. En die werden bezongen in het lied Tears on the Cherokee. Geschreven door Dave Summers en uitgevoerd door het bluegrass winnende duo Kenny en Amanda Smith. Het lied zal ook staan op hun album Whole World Round, dat gepland staat voor de maand juli. Dus nog even geduld voor meer van deze bluegrass van dit duo. En met deze B van de bluegrass zijn we toe aan de A van ons album van de week. The Bluest Sky, met hun Birdland in eigen beheer uitgebracht. De dag van gisteren, oftewel 12 juli, juni 2026. Ruim 15 jaar is deze Canadese songwriter Chuck Melchin de spil van de groep The Bone Pickers. De groep speelt songs uit de pen van Melchin en dat leidt tot albums Potlatch, Better the Devil en Archaeology en een EP met als titel Caterwaul. Nu is er een nieuw project onder de naam The Bluest Sky, met wederom Chuck Melchin in de hoofdrol. Het leidde al tot 3 albums, een titeloos debuut, de opvolgers Rain Dancer en Homegrown. En de laatste kreeg op 12 juni dus een opvolger met als titel Birdland. En dat is deze week ons album van de week. 10 songs staan er op het 4e album. Die werd opgenomen in studio's in Nashville en New Hampshire. En wederom wordt Melchin bijgestaan door een los collectief muzikanten met onder andere Jape Byer, elektrisch gitaar Jen Kundeman. Zij speelt piano en Hammondorgel. Dave Westner op de drum en de bas. Jess Fox op viool, resonator. Je weet wel, die gitaar met een metalen plaat, ook wel dobro genoemd, en de pedal steel. Andy Santos Pago en Lynn Taylor, zij zorgen voor de achtergrondzang op bepaalde nummers. Er zijn een 3-tal songs over vogels op dit album, en dat is misschien wel de aanleiding geweest voor de titel Birdland. Ik heb verder geen verklaring kunnen vinden, dus dat heb ik er maar van gemaakt. We sluiten de kennismaking af met een lied over kraaien, over magpies. We gaan beginnen met de titelsong, een lied die ontstond tijdens het onderweg zijn in Canada. Hier is Birdland.

Ter kennismaking twee tracks van ons album van de week. Birdland van de groep The Bluest Sky. And would you like more? Wel, in deel 2 heb ik ook nog twee voor je geprogrammeerd. Nu eerst door met twee vrouwen. Het duo Mama's Broke. Een Canadees folkduo uit Halifax in Nova Scotia. En dit duo bestaat uit Amy Lou Keeler en Liza Maria. Een folk-inspiratie vinden ze in onder andere de Ierse muziek en de muziek die tot je komt uit de bergen rond Tennessee en Kentucky. Dan hebben we het over de Appalachen. Op 28 augustus wordt een nieuw album Reunion verwacht. En ik kijk er naar uit. En waarom zeg ik dat? Omdat ik weet wat eraan komt zometeen. En misschien ben je het dan wel met mij eens dat je niet kunt wachten tot die 28 augustus. Het is de opvolger van hun 2022 album Narrow Line. Narrow Line, ja. En op dat album Reunion staat ook het nummer Heaven. Een lied over je losmaken van, ja, wat we vandaag de dag met een Engels woord The Red Race noemen. En tijd vinden voor wat er werkelijk te doet. Jij en de mensen die je dierbaar zijn. Hier is Mama's Broke en Heaven.

losmaken van de Red Race. Daarover nadenken betekent plannen, oftewel plannen maken. En daarover zong Dylan Bradley in Making Plans, waarbij ze werd bijgestaan door Katie Kellick en Laurie Lewis. En soms ontstaan die plannen als je met je hoofd op een kussen ligt. En zo'n kussen, dat is dan weer het onderwerp in onze één eigen twinsong, Send Me the Pillow That You Dream On, aangeleverd door Pieter Groenhagen. Ja. Het lied Send Me the Pillow That You Dream On is een country nummer geschreven en opgenomen door Hank Locklin. Het nummer is een mooi voorbeeld van de klassieke Nashville sound. Het is gecoverd door diverse pop, country en bluegrass artiesten, waaronder The Browns, Johnny Tillerson en ook een Dean Martin nam het ooit op. Toen het lied in 1949 op het 4-star label werd uitgebracht, gebeurde er niets. Dat gebeurde in 1957 wel, toen het lied door RCA werd uitgebracht, met als hoogste notering plek 5 in de lijst. Vandaag hebben we aan onze twinsong ook een homegrown randje. Je hoort straks de uitvoering van Lydia Tuinenburg met begeleiding van The Melody Strings. En in deze band haar broer Charles, maar ook Ben Steeneker. Jawel. Hun uitvoering van Send Me the Pillow staat op het in 1959 door het Rarity Music Label uitgebrachte album I Can't Stop Loving You. De andere coveruitvoering komt van Dwight Yoakam's album Buenos Noches from a Lonely Room en dat kwam in 1988 uit. Leg het hoofd op je kussen en droom de komende minuten. Send Me the Pillow That You Dream On.

Tot zover het dromen met je hoofd op een kussen deze week aangeleverd door Pieter Groenhagen. Send me the pillow that you dream on. Ja. Wil je eens reageren op dit programma? Dat mag. Graag zelfs info@rtvgo.nl. En dan ter attentie van Stewtime. En misschien gaat het wel om een opmerking als het gaat om de info. Of heb je een idee voor bijvoorbeeld een twinsong of een verzoek? We zien het allemaal graag voorbij komen. En op de zaterdag tussen 12 en 2 luister je live naar het programma. Maar lukt dat een keertje niet? Geen probleem. Via www.rootsparadise.com kun je de hele week op het moment dat het jou het beste past de uitzending nog eens rustig tot je nemen. Ja, en dan over iets tot je nemen gesproken. 13 juni, vandaag, en dan hebben we het even over de concertagenda. Ik zou kunnen gaan naar Amen de Amer. Dat is een optreden van de Troubadours. En morgen in Groningen, de Oosterpoort, treedt Jason Isbell en zijn band The 400 Unit op. En 15 juni, ook in Groningen, de Oosterpoort, is er een optreden van Richard Thompson. Straks meer. We gaan eerst naar ons moment die we hebben gedoopt. On the road to. Hij lag weer op tafel, de kaart van Amerika. En daarop stippelden we deze week de volgende route uit. We gaan beginnen met Wilbert Harrison. Hij neemt ons mee naar Kansas City. En de uitvoering van het lied komt van de originele Fury Label uitgave 15 september 1957. Daarna moeten we helaas een omweg maken. We kunnen niet rechtstreeks naar Tulsa. En Spade Cooley die zingt in een lekkere swingstijl over deze omleiding. Een detour. En die is dan weer te vinden op zijn 1946 uitgebracht album Spadella. Uiteindelijk, jawel, we komen in Tulsa en doen dat wederom nog steeds swingend, maar nu met Bob Wills en zijn Texas Playboys in het lied Take Me Back to Tulsa. En dat is dan weer te vinden op hun in 1933 uitgebrachte album Cactus Moon Swing.

tot zover onze rubriek On the Road To. En dan gaan we door met Mans Roberts. De Belgische singer-songwriter troubadour die lange tijd door het leven ging als H.T. Roberts. Toen hij in het Engels zong. Sinds het overstappen op het Gens dialect werd het dus Mans Roberts. Achter de Wind was het eerste Gentse album. En nu is er het prachtige Meigem Songs. Mijn eigen liedjes. Op dat album een ode onder andere aan Machelen. En Machelen vind je in Oost-Vlaanderen aan de Leie. Misschien even wennen aan het dialect. Ik zou zeggen, doe je best. Hier is Mans Roberts.

in stilte van de vallende avond. Kijk, Roger.

Hans Robert met zijn Machelen aan de Leie. Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni aanstaande is er in Grollo weer het Holland International Blues Festival. En voor prijzen en optredende artiesten verwijs ik je graag naar het internet, oftewel het www. En dan krijg je alles wat je wilt weten. De laatste van het eerste uur komt van John Tavius Willis en hij is van Greenville in Georgia. 16 augustus aanstaande verschijnt zijn album West Georgia Blues. En dat zal zijn op het Strolling Bones label. De laatste van het eerste uur draagt als titel Ghost Woman. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij RTV Go.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
0: Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime. Met Martin van der Laan.
3: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

Welkom terug bij Stewtime, je muzikale lunch bij RTV Go. Tot twee uur doen we nog een greep in de muzikale grabbelton, met daarin mooie Americana, roots en country muziek. En als eerste van aflevering 481. En deze aflevering is het laatste uur van vandaag. Hoor je de groep Teddy and the Tigers en hun uitvoering van Dancing Shoes. Het origineel, gecomponeerd door Hank Marvin en geschreven door Bruce Welch. En beide heren komen uit The Shadows. Inderdaad, de band die ook Sir, moeten we vandaag de dag zeggen, Sir Cliff Richard jarenlang begeleidde. De uitvoering van deze Finse band staat onder andere op hun album 20 Greatest Hits. En dat kwam in 1978 uit. In deel 2, ik heb het beloofd toen we in het eerste uur aandacht besteden aan ons album van de week, nog twee tracks van The Bluest Sky van het album Birdland, ja. En verder een mooie twinsong en die heeft als titel Hartzeer, oftewel Heartbreak. We vergeten ook vandaag ons eerbetoon aan de Dutch country music niet. En we hebben de Euro-Americana top 3 van natuurlijk de maand juni. Want daar zitten we middenin. Verder nieuw werk van Tori Martin en Ben Click. En doorgaan we met ook nieuw werk. In dit geval van de Poe Ramblin' Boys. Een Amerikaanse bluegrass en country band uit Sevierville. En dat ligt in Tennessee. De band werd opgericht in de Smoky Mountains. En begon als huisband bij de Old Smoky Moonshine Distillery. Oftewel een destilleerderij in Gatlinburg. En of het volgende lied in de destilleerderij is ontstaan, dat vertelt het verhaal niet. Maar het zou zomaar kunnen. Bottom of the glass. Hier is, of beter gezegd zijn, de Poe Ramblin' Boys.

Choo-choo-choo, met the button of the glass, or glass, zo je wilt. Als we het meer aan het Amerikaans-Engels doen, zijn we aangekomen bij ons eerbetoon aan de Nederlandse countrymuziek. En dit eerbetoon danken we deze week aan Pieter Groenhagen. En hij schuift een tweetal bands naar voren. Het album Good Old Country Songs is ontstaan doordat Maurits van Nijen het idee van een nieuw album bij Hendrik Waringa had neergelegd. In januari 2024 zijn ze gestart met het uitzoeken van oude early bird songs om weer een volledig album te maken. En nadat alle oude en nieuwe bandleden van Early Bird uit Friesland hadden ingestemd met het idee, werd het allemaal werkelijkheid. In 1963, zover gaan we terug, ontstond deze band aanvankelijk als The Early Birds met een S. En later dus de S eraf, net als The Golden Earrings en later Earring. Met als grondlegger van deze band Hendrik Waringa en Albert Veld. Wij pakken vandaag nog even terug op oud repertoire van deze Friese formatie. In 1980 kwam op het Telstar-label het album Best of Early Bird uit. Met daarop, vind ik wel fijn, het liedje Hey, Miss the DJ. We sluiten af met Rob Boekholt en de band The Once Band. Deze leadgitarist Rob Boekholt, onder andere ex Hepcats, een Brabantse formatie uit Udenhout jaren 60 en daarvoor actief in de groep The Hurricane Rollers uit Den Haag. Zij maakten eind 1959 als eerste instrumentale Indo-rock opnames. Vandaag, zoals gezegd, wordt deze Rob Boekholt begeleid door The Once Band. En dat is dan allemaal te vinden op het album Together, dat in 1995 verscheen op het Sweet Lake label. Op het album het lied Only Friends. Hier is ons eerbetoon aan de Nederlandse country.

salute to the Dutch country scene. En voordat we doorgaan met de show, eerst nog even een agendabericht. De dag van morgen, zondag 14 juni in Groningen, het Buckshot Café vanaf 16:30. De band Birchwood. En dan praten we over blues en rockmuziek. En in het Sterrenbos, in de muziekkoepel, ook in Groningen, vanaf 3 uur tot aan de klok van 5, dan zeg ik het goed, kun je genieten van Let's Drive en de band Rusty Licks. En dan praten we over rock, rockabilly en bluesmuziek. Ze deed mee aan het 14e seizoen van American Idols, werd in Fort Walden Beach in Florida geboren en woont en werkt vanaf 2017 vanuit Nashville en staat daar onder contract bij het Lucky Star Music Label. Ik heb het over Tori Martin. Haar nieuwe single Quit kreeg ik opgestuurd en vandaag meegenomen. En over deze song zegt ze: It's about grit, determination, and refusing to give up on your dreams. You never know what's waiting behind the next door you knock on. And I hope the lyrics remind people to keep going. Tori Martin, Quit.

0: Quit.
1: En met Quit van Tori Martin zijn we aangekomen bij onze twin song Sea of Heartbreak. Een nummer geschreven door Paul Hampton en Hal David. En opgenomen door Don Gibson in 1961. Dat nummer bereikte de tweede plaats in de Billboard Hot Country en Single en Track hitlijst. Het lied verhaalt over de gevoelens van een verloren liefde. En die worden vergeleken met het verdwalen in een metaforische zee. Ja, een mooie vergelijking met de zee van intens verdrietige emoties. Zie daar, A Sea of Heartbreak. Je hoort als eerste straks de 1961 uitvoering van Don Gibson. En de twin-uitvoering komt uit eigen land van de groep Hilsum South. Een kwartet uit Hilversum met als frontvrouw Marieke Heerschop. In hun repertoire Americana, West Coast en country muziek. Inmiddels heeft de band twee albums uit. Begon allemaal met Feels Like Home, gevolgd door Be My Guest. En op dat laatste album, Be My Guest, staat hun versie van onze twinsong, Sea of Heartbreak.

onze twin song waarin gezongen werd over hartzeer, Sea of Heartbreak, vertolkt door Don Gibson en Hillsong South, zijn we aangekomen bij ons album van de week. En voordat we de rest van de info en de twee beloofde tracks met je gaan beluisteren, eerst even een greep in de releases, omdat we helaas in het programma niet alles kunnen draaien. Pharos en Jason Romero, zij kwamen met het album These Are The Days That Turn Into Years. En Molly Brand kwam met het album Music Of Being. Sam Morrow bracht Southern Boogie uit en Bob Wagner met I've Been Down. En de laatste die ik je wil noemen voor vandaag is de band The Future Birds. Zij kwamen met Far Out Country. Album van de week. Een alt-country album met als titel Birdland van de groep The Bluest Sky verscheen 12 juni jongstleden. Het accent is van het akoestische verschoven naar meer elektrisch gitaarwerk. Het album opent met een verhaal over kraaien, magpies, met op de piano Hammond Jan Gundeman. En als je deel 1 ook hebt beluisterd, dan heb je dat lied onder andere voorbij horen komen. Wordt gevolgd door een lied met als titel Stellwagen. En dat is een sea shanty over twee geliefden die elkaar missen, terwijl de man in dit geval aan het vissen vangen is in de omgeving van Stellwagen Bank. In Please Come Home, een lied over eenzaamheid na een break-up, hoor je een heerlijke backing vocal van Lynn Taylor. En het Isabella-lied is, daarin vind je mooi gitaarwerk waarin we horen vertellen over Mexicaanse migranten. Je hoort wel, de onderwerpen zijn divers. Het lied Please Come Home met Dobro en Pedalsteel en het lied Snowbird, die herinneren dan weer aan de jaren 90 country rock, zoals die aan de West Coast van Amerika toen viel te beluisteren. En in het lied Motel vinden we een road song over muzikanten, truckers en andere highwayreizigers met wederom heerlijk gitaarwerk. Ja, de gitaar speelt wel een hoofdrol. Kortom, zei ik al, heerlijk afwisselend album dat ik wel weet te waarderen. En ben je benieuwd? Ik ben benieuwd naar jouw reactie op Birdland. En dat kun je onder andere achterlaten op info@rtvgo.nl. Ter attentie van, inderdaad, Stewtime. Hier zijn twee songs, straks afsluitend Please Come Home, maar eerst is hier Stellwagen. MUZIEK

0: Met het lied Please Come Home, waarin werd verteld over hoe je iemand in het leven bent kwijtgeraakt, maar die je graag weer in je armen zou willen sluiten, nemen we afscheid van het album, ons album van de week, Birdland van The Bluest Sky, en zijn aangekomen bij de Euro-Americana Top 3. Maar vooraf nog even dit. Nu luister je live, maar lukt dat een keertje niet naar Stewtime op de zaterdag tussen 12 en 2... weet dan dat je ons de hele week kunt beluisteren via www.rootsparadise.com. En wil je eens reageren op dit programma met wat voor informatie vraag dan ook, doe dat ter attentie van Stewtime en dan wel via info@rtvgo.nl. En dan nu die top 3 van juni. De Euro-Americana top 3. 60 punten op de derde plek. Nathan Evan Fox met zijn album Heirloom. Je hoort straks zijn Race Car Song. Op 2 met 65 punten het album They Call Us The Lucky Ones. En dat is het nieuwe album van Ryan Bingham. Die wordt begeleid door de Texas Gentleman. Van dat album hoor je straks The Ballad of the Texas Gentleman. En dan 2 punten meer, 67 punten. Een ex-album van de week van Stewtime. En dan heb ik het over de groep The Delon. Met hun Don't Let It All Die Volume 1. Een album vol met heerlijke coversongs. Maar dan wel door The Delon uitgevoerd. Straks hoor je Cordelia. Hier is de Euro-Americana top 3 van juni 2026.
1: The emptiness, lack of understanding, the desperate desire for answers, and rage.

Cordelia op nummer 1. En dat komt van het album van Delon. Don't Let It All Die, volume 1. Voor de voorlaatste gaan we naar Canada. Ben Clicks en zijn nieuwe single, I'm Stronger Than This.

is and I'll make it through. Ja, net als een kat kom ik weer op mijn pootjes terecht. Vrij vertaald het lied van Ben Clicks, I'm Stronger Than This. De laatste van de show, die komt van een duo. Het duo Graham Clark en Heather Johnson. En zij laten weten dat er iemand meekijkt. Someone is looking. Ja, er is inderdaad meer tussen, je weet wel, hemel en aarde. Namens de souschef zeg ik, heb een fijn weekend. En ja, een mooie week natuurlijk. En onze volgende date doen we er gewoon 7 dagen bij. Vandaag de 13e, dus de volgende keer de 20e juni. En dan weer precies 12 uur hier bij RTV Co.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een Amerikaanse band, bestaande uit 6 leden. En ja, die zou je ook kunnen kennen als Jefferson Airplane. Maar toen Paul Kantner in 1984 de band verliet, toen hebben ze de band omgedoopt naar Jefferson Starship. En later hebben ze dat gewoon Starship genoemd. En in 1985 scoren ze een hele grote hit in Nederland met We Built This City. En wij draaiden zojuist Nothing's Gonna Stop Us Now. En ook dat was een groot hit in het jaar 1987, als ik me niet vergis. Even checken. Ja hoor, 1987 stond op het album No Protection uit dat jaar.

Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits, de leuke gauwhouwer die we je brengen hier in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende band. Ze hebben wereldwijd gigantisch veel hits gescoord. En daar hebben we eentje uitgekozen hier voor het programma Plaatwerk. En dat is Feel the Love. Ik heb het natuurlijk over 10cc.

De Mama's en de Papa's, zo heette deze band. En Monday, Monday, het is gelukkig nog een paar dagen voordat het weer zover is. Maar ja, dan moeten we er weer volop gaan, begin van de week natuurlijk. Goed, daarvoor draait we Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En we begonnen met Tempting Sea en Feel the Love. En we gaan nog even door in plaatwerk met een liedje over love. Erasure, hier zijn ze met Sometimes.

onze eigen Haagse Anouk heeft ook een nummer uitgebracht die dezelfde titel draagt. Sacrifice, maar dat is toch iets heel anders. Elton John draaide uit 1990 en dat heet Sacrifice. En dat was in de tijd een grote hit. Werd ook heel veel gedraaid op Radio 3, kan ik me nog herinneren. Daarvoor de Kruiners en ik wil je. Michael Jackson draaide met Wannabe Starting Something. We begonnen met Erasure en Sometimes. En we gaan even over naar de Duitse taal. En dat doen we met de Erste Allgemeine Verunsicherung.

was ooit de voorman van de Commodores. En solo heeft hij ook een flink aantal hits gescoord, waaronder een behoorlijk wat romantische. En dit was er eentje van Stuck on You. Je hoorde Lionel Richie daarvoor in Lips Incorporated en Funky Town. We begonnen met Erste Allgemeine Verunsicherung, een band in de tijd afkomstig uit Oostenrijk. En dat heette Baba Bankbeval. We gaan door in plaatwerk nu met muziek uit de film The Blues Brothers. Aretha Franklin en Fink.

Het is een man van vele ambachten. Hij was ooit melkboer, taxichauffeur. En het schijnt dat hij tegenwoordig buschauffeur is. Maar wij kennen hem natuurlijk vooral als zanger. Onze Groningse birdie en Met Min Ook Dichter. Dat was denk ik ook wel een van de meest bekende nummers van hem. En daarvoor uit de film The Blues Brothers, Aretha Franklin en Fink. En zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame nieuws en reclame. Daarna deel 2 van Plaaltijd. Dus hou hem gewoon hier. Tot aan het nieuws draaien we La Bionda en One For You, One For

0: 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een nummer afkomstig van het meest succesvolle album van deze band. En dat is natuurlijk Brothers in Arms uit 1985. En ja, op 29 november van dat jaar, 1985 dus, werd dat nummer wereldwijd op single uitgebracht. En het werd ook wereldwijd een hele grote hit. Dire Straits hoorde je. En Walk of Life. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan straks Sol Mieux draaien. Even als de Hepstars, Mink DeVille, Rufus en Chaka Khan zie ik staan. Boudewijn de Groot komt voorbij. Even als Nick Kamen, Peter Held, Stacey Lettyshaw, Maroon 5, Dave Edmonds, Normaal zie ik op een lijstje staan. Even als ILO, oftewel The Electric Light Orchestra. En dan zie ik ook nog Helen Shapiro staan. Dus dat beloof van het komende uur. Ik raad je dan ook weer aan om er even lekker voor te gaan zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits. En leuke gauwouwe die we brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer is van een Nederlandse band. Werd opgericht in 1974 en bestond in de basis vooral uit tekstschrijver Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert Jan Stips. En ja, we kennen ze natuurlijk als een band genaamd De Nit. En wat is eigenlijk het Engelse woord voor neten? Ja, hoe kom je op die naam, zou je zeggen? Goed, we gaan een van hun hits draaien. En dat is natuurlijk In the Dutch Mountains. Die zijn De Nit. Plaatwerk.

0: is een band afkomstig uit Zweden. Die werd opgericht in 1963. En ja, dit nummer stamt uit mijn geboortejaar 1966. Ik denk dat het wel hun grootste hit is. En ze hadden nog een bekende bandlid. Dat was namelijk de toetsenist Benny Andersson. Jawel, die we later kennen van de band ABBA. Uiteraard de Hepstars hoorde je met Sunny Girl. Daarvoor draaide muziek van dit moment. Sans Mieux, Morning, The Nit draaiden we daar weer voor. Met de Dutch Mountain. En dit is er eentje van Ming DeVille, Spanish Stroll.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: Ja, het is een jongen die vooral bekend werd als model voor de Levi's reclame voor een stonewashed spijkerbroek die hij uitrok in een wasseret om hem te gaan wassen. Dat kun je vast nog wel herinneren. En later brak hij door als zanger met de hulp van Madonna. Want zij zong in het achtergrondkoortje van It's Time You Break My Heart. En dit was een hit in 1990 voor deze jongen. Nick Kamen heet hij en I Promised Myself. Daarvoor Boudewijn de Groot en Testament Rufus en Chaka Khan. En zij zong een nummer waar, denk ik, best veel mensen helemaal op uit hun dak zijn gegaan op dansvloer in de discotheek in de jaren 80. Ain't Nobody en Ming DeVille zat daar weer voor met Spanish Stroll en door in plaatwerk nu met een van de grote hits van de jaren 70. Deze is van Peter Held en Rosen ohne Dorn.
1: Weil dir ein anderer sagt, sie passt nicht gut zu dir.

Maroon 5 en She Will Be Loved. Daarvoor zat Stacey Lettyshaw, Jump to the Beat. En daar weer voor draait weer een plaatwerk. Peter Held uit de jaren 70 met een nummer wat zelfs in Nederland een groot hit was. Rozen ohne Doornen. En door in plaatwerk nu met Dave Edmonds en I Hear You Knocking.

is een echte klassieker. Helen Shapiro, Queen for Tonight. Daarvoor draaiden we Normaal en Heidi. We begonnen met Dave Edmunds, I Hear You Knocking. En wat gaat dat toch ongelooflijk snel, die twee uurtjes. We zijn alweer aan het eind van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dan opnieuw te komen luisteren. En de laatste is van ELO en Mr. Blue Sky. Tot volgende week.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Saai de Roedewijk de Roet.
1: Tot na het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
3: Hallo, hallo.
4: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Brandon Hart hoorde je Free Your Mind hier op je zaterdagavond. En het is weer net iets over zes. Week 23, jaargang 6, seizoen 6, aflevering 260. Ook met een 6.
1: Oh ja, 6 juni is 6-6.
0: Ja.
1: Ja, 6, seizoen 6, aflevering 260.
0: Ik vroeg al hoe gaat het. Dat is volgende week.
1: Hoe ga je? Ja, goed. Met jou?
0: Ja, goed.
1: Het is iets droger dan de afgelopen dagen. De temperatuurtje is iets fijner.
0: Graadje of 20.
1: Ja, dus komende week. Spannend, dacht ik, voor alle eindexamen.
0: Is dat zo?
1: Leerlingen, volgens mij krijgen die deze
0: week. Ik ben helemaal in een WK-bubbel al. Oh, voor mijn gevoel.
1: Ja, je ziet er ook een beetje oranje uit.
0: Ja, hè?
1: Ik ben
0: Donald Trump.
1: Ja, make orange great again. Yeah, We're gonna make orange great again. Wat kun je van ons verwachten naast onze vaste items? Heel veel leuke muziek. Dat is het. En dan gaan we naar luisteren. Saida.
0: Ja, Can't Stop.

0: Weet je wat wij ook wel kunnen doen trouwens, over twee weekjes? Dan gaan we een hele WK-uitzending maken met alle oranje hits van de afgelopen jaren.
1: De nieuwste en de laatste dan?
0: Gewoon de allerleukste.
2: Zijn er niet zoveel?
0: Jawel.
2: Nee.
0: Ik ken er zo een paar opnoemen.
1: Ja, een paar. Dat is twee, hè?
0: Nee, ja, nee, wel meer dan twee, hoor.
1: Ja, we allemaal
0: WK, EK-hits.
1: Ja, dat zijn er niet zoveel.
0: Jawel.
1: Nederlands? Ja. Nee, dat zijn er niet zoveel. Hey man. Nou, je moet van de laatste jaren moet je hebben. Je komt uit bij Wolter Kroes.
0: Ja.
1: André Hazes. Wolter Kroes, André Hazes.
0: Je hebt left, right.
1: Ja, die is nieuw.
0: Links, rechts.
1: Die is nieuw. Samuel Welt is nieuw. De Nacht Casanovas is nieuw. Gerard Joling is nieuw. De 24 versies van Wolter Kroes.
0: Balliman heb je nog van twee jaar geleden.
1: Ja, we gaan zo. Lijkt me wel goed. Wanneer is, het is nu de zesde.
0: Ja,
1: eerste spelen
0: ze
1: volgende weekend.
0: 13 vrijdag. Dus dan moet het volgende week al, ja.
1: Och, domme. Begint dan het WK al?
0: Volgende week al. Woensdag.
1: Ik moet nog.
0: Wanneer begint het WK eigenlijk? Ja. Nee, we gaan het zo meteen over hebben. Eerst gaan we naar Jongerencentrum Spoor in Winschoten. Want die is gewoon voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteit er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens via het nummer 06-11-92-06-77.
1: Of stuur even een DM'tje.
0: Uit mijn hoofd gewoon.
1: Onze jongerencentra zijn ook voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check welzijnwesterwolde.nl voor het rooster van deze centra en ook de activiteiten.
0: Ja, Club Limbo in Emmen bezoek je vanavond voor Dungu of zo. En Don Espresso. En dat allemaal vanaf 11 uur.
1: De slag om Bourtange vandaag en morgen nog in en rondom de vesting met kanon en musketgebulder.
0: Mountos Westerwolde Wandfestival, Wandelfestival in de Sellingen 7 juni. En met deze dag verschillende afstanden die te lopen zijn.
1: Lentefair in Ter Apelknal morgen van 10 tot 4 uur en dat vanaf akkerbedrijf Slegger 10.
0: Oldtimer Special Car in Vlachtwedde op 11 juni. En dat alles rond de blokker.
1: Let op.
0: Bakker,
1: en deze blokker. Middag ook een K-pop dance event... waar je voor op kunt geven via info@retrocars.eu.
0: En een gehele WK volg je live bij Sportsbar De Dribbel. En dat op 12 juni. En er zijn nog kaarten.
1: Snow Patrol komt naar het Stadspark in Groningen. Dat op 12 juni. En er zijn nog iets kaarten. En ik ben erbij volgende week.
0: Kijk, en de landbouwbeurs in Vlachtwedde is terug volgend weekend. En dat 12 tot en met 14 juni op het evenemententerrein.
1: Een rommelroute in Ter Apel met van alles te koop en te halen aan de Dr. Bekenkampstraat. En dat op 13 juni.
0: In Emmen het Hello Festival. En dat ook volgend weekend op 13 juni. Met onder andere La Fuente, Criss Cross Amsterdam, Ronnie Flex en heel veel meer op deze dag.
1: Een pubquiz in Café Carambol Winschoten. En dat op zondag 14 juni om 7 uur.
0: Ja, en die zondag ook. Nederland tegen Japan. De eerste WK-wedstrijd van Nederland. En dat om 10 uur in de avond.
1: En dat voor de agenda van deze week gaan wij luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar een nieuwe IJspa featuring Becky G. Lemonade.

0: Bioscoop en Spotify Top 5.
1: Ja, en dan beginnen wij met onze Game Top 5 van week nummer 23. Onderaan de lijst vinden wij Yoshi en de Mysterious Book. Voor de Switch 2, sorry. Ik wou zeggen 6
2: of 2. Ja,
1: sorry.
2: Op nummer 4 in onze lijst van meest verkochte games, Tomodachi Live Living, ook voor de Switch 2.
1: Op nummer 3 Mario Kart 8 Deluxe en deze is voor de Nintendo Switch.
2: Ook voor de Switch 2. Op nummer 2 Pokémon Pocopia. En we hebben een nieuwe nummer 1.
1: Ja, 007007 hoor je. First Light voor de PlayStation 5.
2: De Bioscoop Top 5 van deze week, week nummer 23.
1: Onderaan de lijst, op nummer 5, de film In the Grey.
2: Obsession vinden we in onze lijst terug. Op nummer 4.
1: The Devil's Wears Prada 2 op nummer 3.
2: Gezakt van 1 naar 2, de film Michael op 2 dus.
1: Ja, die gaat ervan uit dat dit een Star Wars film is. De Mandalorian en Grogu.
2: De Spotify Top 5 van deze week, week nummer 23.
1: Op nummer 5, Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou.
2: Noah No, Lil Kleine op nummer 4 met Ewa Safi.
1: Kevin Roxy Dekker, Jij Hebt Mij.
2: Op nummer 2, Idly, Ronnie F. Frenna met Populair.
1: Ja, en dat kan maar één nummer 1 zijn, hè?

0: is een soort bye-bye.
1: Ja, bye-bye.
0: Dat is het eigenlijk, ja. Justin de Wild met Cheerio, nummer 1 van deze week. En dus ook, ik twijfel of dat ik... Ik heb eigenlijk vorige week met mijn grote moffel gezegd...
1: Dat het de
0: zomerhit wordt.
1: Ja, je twijfelt,
0: het kan de zomerhit worden, maar we hebben pech. Want het WK is natuurlijk volgende week aanstaande. En gisteren, helaas staat hij niet in onze lijst voor vandaag... maar gisteren is het nieuwe nummer van Robert van Hemert.
1: Die is binnen voor volgende week.
0: En ik ga ervan uit
1: dat
0: hem wel eens kan worden. Hij is namelijk heel erg onbewust... Een beetje een WK-hitje.
2: Wist je dat je...
1: Voordat we daar naartoe gaan. Ja. Ken jij die Jorine Sterken?
0: Ja. Ze heeft de Cheerio in Turks.
1: Je bent er niet bij, je wou Turks zeggen, hè? Ja.
0: Marokkaans, maar
1: toch
0: niet.
1: Oh ja, de brulle is wel Ontario. Wist je dat? Jorine, ja, dit is wel een beetje luguwe. De koninklijke marechaussee heeft vorige week zaterdag... tijdens een grenscontrole op de A67 ter hoogte van Venlo... een opmerkelijke vondst gedaan... In de kofferbak van een Duitse auto lagen namelijk meerdere urnen met werkelijk menselijk as. De twee inzittenden zijn dan ook aangehouden. De marechaussee vroeg de bestuurder en bijrijder om hun identiteitsbewijs... maar het tweetal kon geen documenten overhandigen. Daarop besloten de heren van de marechaussee de auto te zoeken... en dat schrijft de dienst op hun eigen Insta-account. Naast urnen werden ook grafornamenten en inbrekerswerktuigen aangetroffen. Een Duitse collega van het grensoverschrijdend politieteam... concludeerde na onderzoek dat de goederen waren gestolen... van een Duitse begraafplaats waar 100 graven waren vernield. De twee verdachten zijn overgedragen aan de Duitse politie... en wat ze met de urnen van plan waren, is niet duidelijk. Je zou eens denken dat ze dan misschien gegraveerd zijn met goud of zo.
0: Ja, zoiets. Of dat wel inderdaad dat ze wisten dat daar wat moest zijn. Zou je dat niet doen, toch?
1: Ik bedoel, welke rasidioot gaat honderden graven vernielen en de urnen meenemen?
0: Ja, ik heb geen flauw idee.
1: Het is een raar verhaal.
0: Kijk, als het nou kisten waren...
1: Maar die krijg je toch niet achter in je auto?
0: Nee, maar ja, misschien ga jij wel neer en neem je Rolex mee je graf in. Ja, dan had ik hem ook over gegraven, denk ik.

0: Jonas Blue met Girl hoorde je.
1: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
0: Yes. Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt en wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen? Nou, de Grand Prix van Monaco staat op het programma voor morgen. En dat op het straatcircuit in deze stad Monaco. De week erop zijn Max en zijn collega's dan te vinden in Spanje voor de Grand Prix van Barcelona. En bekerfinales, landskampioenschappen en Europese bekerfinales, het zit er weer op voor dit seizoen. En PSG mag zich dan ook kronen als Champions League winnaar van dit seizoen. En net als vorig seizoen. Mm-hmm. En dan nog eentje en dan hebben ze net zo'n reeks als Real te pakken, toch?
2: Ajax.
0: Drie achter elkaar. Ja, Ajax. Ajax. Dat klopt. Geen dan Ajax mag je de beker officieel houden, hè?
2: Ah. Ja.
0: Sommige spelers zijn dan even vrij, maar verschillende internationals zijn natuurlijk druk in training voor het aanstaande WK. Aankomende week. De organiseerde landen zijn natuurlijk ook de eerste die beginnen. En dat betekent op 11 juni Mexico tegen Zuid-Afrika. De dag erop Canada tegen Bosnië-Herzegovina. En dan de dag daarna weer, de 13e, is het dan tijd voor Amerika tegen Paraguay. Oranje heeft er nu een x-aantal dagen gehad om te acclimatiseren. Ja, dat is echt een moeilijk woord.
2: Wat dat betreft?
0: Ja, dat weet ik.
2: Ja, okay.
0: Even op adem komen, hè? Even aan de temperatuur wennen.
2: Ja, dat.
0: Moet wel altijd voordat ik bij jou weer de hele middag moet zitten. Daar, zij spelen hun eerste wedstrijd op een zondag 14 juni om 10 uur tegen Japan. En het mooie is, als je nou echt van voetbal houdt en je wilt nog meer Nederlanders, zoals Dick Advocaat, een beetje een steuntje geven, dan kun je dus vanaf 7 uur al kijken. Want 7 uur moet Curaçao spelen.
2: Tegen Duitsland?
0: En Nederland, ja, tegen Duitsland. En Nederland die
2: maken ze ook nog kans, denk ik. De eerste wedstrijd is altijd een aparte wedstrijd.
0: Het zou mooi zijn voor Dick, toch?
2: Van de week was die Tom Eggers was op tv, die bij Wakker Nederland of zo, hoe noem je dat?
0: Ja.
2: En die zei van, er is altijd een toplandje, een favorietje, die na de groepsfase te beëren.
0: Had Dingers dat niet vorig jaar?
2: Duitsland heeft het zelf al een keer gehad.
0: Met de vorige WK was Qatar toch echt mega goed. Ja. Of Saudi-Arabië, even die landen waar het over ging. Toen waren van Argentinië gewonnen en zo.
2: We hebben vaker, je hebt het WK in 2002. Kwam Zuid-Korea met Guzinning heel erg ver. Halve finale geloof ik zelfs. Niemand ooit gedacht. Ja. Altijd een verrassing.
3: En dus altijd een verrassing.
0: Ja, uiteraard zijn er dan ook nog veel atletiek de komende weken. En wielrennen ook nog natuurlijk aan het einde van de maand juni. Het traditionele motorsport gebeuren in ons land, namelijk die Tour van Assen. En ook het gras. Wat is dit dan?
2: Grastennistoernooi.
0: Grastennistoernooi. Dat is niet één woord, maar dat geeft niet. Grastennistoernooi in Londen, namelijk Wimbledon. En een hele drukke sportzomer dus. En dan hebben we nog niet eens gehad over volgend weekend het WK darts. Ook nog genoeg om te zien. Wat is er?
2: Nee, ik kijk. Ik
0: vind het vervelend, hè? Zo'n geluid.
2: Nee, ik denk mooi. Het is druk.
0: Het is druk, heerlijk. Als het nou ook nog kut weer was, kon ik de hele dag voor televisie liggen.
2: Televisie buiten.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook zeker onder de overkap heen. We gaan luisteren naar Gerard Joling met rood, wit, blauw.
2: Ja, doet hij samen in je spion, toch?
4: Rood, okay. Wit, Marciane blauw. Vindt. Nederland is overal.
5: Hey! Ja, jongens, daar hebben we wat aan. Dat gouden strotje van jou. Top gedaan, man. Super.

0: Jong en Wild Nieuws.
1: Ja, je hoorde eerst Gerard Joling met Rood, Wit, Blauw. En daarna hoorde je You Are van Laura van Dam. En dat betekent dat wij nu aangekomen zijn bij Jong en Wild Nieuws.
2: De nieuwsrubriek in onze radio-uitzending met info die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten, meer over wilt weten? Geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Het is wel een dingetje. Buiten gewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, kunnen vanaf afgelopen maandag, deze week dus, jongeren naar HALT verwijzen. HALT werkt samen met de BOA's aan een vroegtijdige en pedagogische aanpak van jongeren met grensoverschrijdend gedrag in bijvoorbeeld de wijk, in de straat of de plek waar je woont. BOA's vervullen samen met politie een rol als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in wijken en dorpen. Ze hebben een belangrijke taak in begrenzing van jongeren met grensoverschrijdend en ook strafbaar gedrag. Een verwijzing van een BOA naar HALT kan per 1 juni 2026 op grond van de volgende wetsartikelen zoals baldadigheid, openbaar dronkenschap, afsteken van vuurwerk buiten wettelijke tijden en dagen, heling, fraude en nog veel meer. De HALT-interventie is nu een pedagogische interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, zoals ongewenst gedrag op openbare plaatsen of baldadigheid dus. Tijdens gesprekken praat de HALT-medewerker met de jongeren over zijn gedrag en de gevolgen daarvan voor zichzelf, maar ook voor anderen in de omgeving. De ouders van de jongeren worden actief betrokken bij de HALT-interventie en de jongeren maken dan leeropdrachten gericht op de gevolgen van het gedrag, normbesef en ook handelingsalternatieven, dus dingen die je anders had kunnen doen. Bij het positief doorlopen van de HALT-interventie voorkomt de jongeren een strafblad. En laat dat strafblad nou net iets zijn dat wanneer je deze krijgt het gevolgen kan hebben voor misschien wel je toekomstige baan, je stage of misschien wel je studie. Wees je dus bewust van wat je doet en dingen die niet kunnen, gewoon niet doen.

0: Stephanie en Sebla met Mr. nog wat. Mr. Jan Hebers.
1: Throwback Saturday.
0: Inderdaad.
2: Mr. Postman.
0: Oh, Postman, ik dacht Mr. Hebers. Welk item gebeurde er op deze datum 6 juni in het jaar 2007? En welk nummer hoort hierbij? Het wetenschappelijk tijdschrift Nature meldt een enorme doorbraak in de kennis over het over de genetieke achterzeven veel voorkomende ziekten. Er zijn diverse nieuwe genetische varianten voor onder meer hoge bloeddruk, reumatische artritis en diabetes gevonden. Nature, Engeland, in Engels voor natuur, is een gerenommeerd Brits wetenschappelijk tijdschrift dat wekelijks verschijnt. Het tijdschrift publiceert en reviewt onderzoek uit verschillende academische disciplines. Allemaal moeilijke woorden vandaag. Voornamelijk in de natuurwetenschappen en technologie. Nature wordt bestuurd vanuit Londen, maar heeft redactiekantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Onderzoeken in Nature worden zeer veel geciteerd en hebben over het algemeen een sterk invloed. Nummer 1 in de Nederlandse top 40 deze 6 juni van 2007 was Nelly Furtado met All Good Things.
2: Come to an end. Toch?
0: En daar gaan we inderdaad naar luisteren.
2: Oké.
0: Vind je het goed?
2: Ik vind het best.

0: drieën. En dan is het aan de tijd voor de allerlaatste rubriek van het eerste uur van Jong en Wild.
1: Ome Duo's Pot.
2: Ome Duo's Pot, natuurlijk het item in onze radio-uitzending, waarbij we een gerecht maken wat je als student voor maar een paar euro natuurlijk gezond zo in je mik kunt douwen. Een hartige taart of quiche is de perfecte budgetmaaltijd. Met een paar ingrediënten zet je namelijk in no time al een heerlijke en gezonde quiche uit de oven op je bordje. Zoals deze smaakbom met gorgonzola, spekjes en ui. Lekker! Voor 4 personen heb je nodig 250 gram gerookte spekreepjes, 3 eetlepels olijfolie, 3 rode uien, 4 gewone uien, 1 rol diepvriesbladerdeeg of 1 rol hartige taartdeeg, 4 eetlepels paneermeel, 5 eieren, 200 ml kookroom, 200 gram gorgonzola, 1 eetlepel gedroogde provinciale kruiden. Verwarm natuurlijk eerst de oven even voor op 200 graden. Bak daarna de spekreepjes uit in een droge, hete koekenpan. Schep ze uit de pan, voeg de olijfolie toe aan het spekvet en bak hierin de uienringen circa 8 minuten die je hebt gesneden van de rode en gewone ui. Bekleed de vorm met het bladerdeeg en het bakpapier. Prik de deegbodem in met een vork en bestrooi met wat paneermeel. Verdeel nu de ui en spekjes erover. Klop de eieren los met de kookroom, gorgonzola en kruiden. Giet dit over de taartvulling en bak de taart in de oven in circa 35 minuten goudbruin en gaar. Tip, een hartige taart of quiche is de perfecte, snelle en gezonde budgetmaaltijd. Met maar een paar ingrediënten bak je namelijk al een heerlijke taart en je kunt ontelbaar veel combinaties maken. Gebruik je creativiteit en verwerk zo de restjes uit de koelkast eens op een andere manier. In plaats van kookroom kun je ook nog kiezen voor crème fraîche of zelfs Griekse yoghurt voor een wat frisser resultaat.

0: nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Don't Lose Your Head van Chesto de Nieuwe.
1: Hoe kom ik aan mijn trekken?
0: Ja, dan gaan we met de top 3. Met de nieuwe series en of films die je check echt even waard zijn op de verschillende streamingdiensten voor deze laatste dagen van... Of de eerste dagen, moet ik zeggen, van juni.
2: Van mij een week 23. Ja, heel goed van jou.
0: Op Amazon Prime vinden wij op nummer 1 de Tata's, de serie, seizoen 2. Op nummer 2 de Clarkson's Farm, seizoen 5 alweer. En op nummer 3 Ticket to the Tribes, seizoen 1.
2: Kanaal Plus komt met op nummer 1 Snoepjes, seizoen 1. Op nummer 2 Strange Darling. En op nummer 3 Mystery Road, seizoen 1.
0: Disney Plus op nummer 1 Jumpers. Op nummer 2 World Trend, seizoen 4 alweer. En op nummer 3 Avatar Fire and Ash.
2: HBO kijk je met op nummer 1 The Topurious, seizoen 1. Bring me the Beauties, A Model Cult, seizoen 1. Vind je daar op 2. En op 3 House of the Dragon, seizoen 3.
0: Op Netflix vinden wij op nummer 1 Michael Jackson, The Verdict. Seizoen 1. Op nummer 2 The Market Woman. En op nummer 3 The Murder of Rachel Nickel.
2: Pathé komt met nummer 1 Joe Speedboat. Op nummer 2 Dossier 137. En op nummer 3 Sound of Falling.
0: Op Sky Showtime vind je All In, seizoen 1. Op nummer 2 Wicked for Good. En op nummer 3 SkyMed, seizoen 4.
2: Videoland dan als laatst in deze lijst op 1. Een perfecte plaatje op reis, seizoen 5. Op 2 Echte Gooise Moeders, seizoen 6. En op 3 X on the Beach, Double Dutch, seizoen 12.

0: De Piet Piraat van de week, zeg maar. Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
1: Bertus Steigerpijp is een Brabantse dialectband afkomstig uit Geertruidenberg. De grootste hits van Bertus Steigerpijp zijn... Wij zijn de jongens van de bouw. Ik zat even niet op te letten en Rits. Andere mindere bekende hits waren... Murri, murri, murre, mene brommer doet het niet. Sloan strekt de kachel nog eens aan. En Christine gooit nog eens vol benzine. In 1984, jeetje. In 1984 richtte kraammachinist Ruud Broeders, 1956 geboren, met zijn 10 jaar jongere broertje Edwin en dienstvriend Pedro de Smit een band op met bouwvakkers als thema. Niet lang daarna voegde Rinus van Rodijnen zich als bassist bij de band. Ze namen twee van hun nummers, Christine en Ome Teun, op en stuurden dit cassettebandje naar 3 platenmaatschappijen. Tot hun verrassing hadden alle 3 de maatschappijen interesse en 4 weken later stond de band in het muzikale televisieprogramma Losvast van Jan Rietman. De Achterhoekse band, dialectband Normaal zelfs, kreeg lucht van de Brabanders en vroeg hen in het voorprogramma. Het eerste van de in totaal 120 voorprogramma's die Bertus Steigerpijp voor Normaal zou verzorgen, vond plaats in 1987 in het plaatsje Made. Dames en heren, de Piet Piraat van deze week is Bertus Steigerpijp met De Jongens van de Bouw.

0: Sorry?
1: U wou wat zeggen?
2: Ja, nou, ik ben net even te kijken op nieuws. En daar kom ik net tegen dat in het Belgische Doornik een 16-jarige jongere meerdere keren een bus van een opstelterrein gestolen heeft om er 's nachts rondjes mee te gaan rijden. Want van de week bleek opnieuw een bus te zijn verdwenen die uiteindelijk kilometers verderop teruggevonden werd.
3: Fake News Flash.
0: Nou, heb je gelijk je Fake News Flash ook gehad, of niet?
2: Is die voor mij deze week?
0: Nee hoor. Welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen?
2: Inderdaad, wel België.
0: Beelden op social media van het incident op een kunsttram in De Haan in België zijn niet betrouwbaar. Sommige zijn scherper gemaakt met behulp van AI, maar kloppen dus niet. Foto's scherper maken om daders te kunnen identificeren gebeurt wel vaker, maar AI gaat dan verzinnen. Bij een ticketcontrole op de kunsttram wordt afgelopen zondag konden 4 mensen geen geldig vervoersbewijs voorleggen. Er ontstond een vechtpartij waarbij 7 medewerkers van de lijn gewond raakten. Ook 2 politiemensen liepen verwondingen op. Op social media circuleren al snel beelden van het incident. En de beeldkwaliteit laat niet toe om duidelijk gezichten van de verdachten te zien. Nieuwsmedia verspreiden de beelden met AI. Geanonimiseerde gezichten. We zien een wazig vlak voor het gezicht van de betrokkenen. Op Facebook duikt ook een scherper beeld op, waar je het gezicht van een van de verdachten heel duidelijk lijkt te zien. Het Facebook-bericht lokte al meer dan de 200 verwaardigde reacties uit. Het stilstaande beeld lijkt te komen uit een video die al online circuleerde. Hoe kan het dat we nu dan wel een duidelijk gezicht zien? Er werd via AI geprobeerd om de gezichten meer herkenbaarder te maken, maar dat leidt tot een onbetrouwbaar resultaat. AI weet evenmin hoe de echte verdachte eruit ziet en dus verzint de software zelf gezichtskenmerken. Een wazig beeld wordt scherper, maar we zien een gezicht dat niet overeen zal komen met de werkelijkheid. Oppassen. Dus
2: kijk! Wij gaan luisteren naar muziek Got You featuring Alexandra Prince met So Many Times.

0: weekje.
1: Welke tip hebben we voor je om je studie zender nog makkelijker te maken? Daar hebben we straks wel even over. We hebben natuurlijk de afgelopen uitzendingen stilgestaan bij allerlei tips over hoe jij je studeren of huiswerk maken beter zou kunnen doen, leuker zou kunnen doen. En hier gaan we natuurlijk vooral ook mee door. Want ieder mens en dus ook iedere school of studieganger is anders en heeft erbij andere topjes of tipjes nodig om het allemaal wat gemakkelijker te kunnen doen. Tip 8. Gebruik het internet. Als je iets niet goed hebt meegekregen in de les, kun je natuurlijk altijd uitleg vinden op het internet. YouTube staat namelijk vol met lessen over hoe bepaalde wiskundige formules werken, hoe de geschiedenis in elkaar zit of hoe natuurkunde werkt. Laat je alleen niet afleiden door dingen die niks met school te maken hebben. Dat is natuurlijk een apart hoofdstukje en hebben we al een keer behandeld. Maar gebruik dus het internet mocht je een keer niet hebben opgelet. Het was net maandagochtend en zo was jury, val je dan tijdens de les in slaap. YouTube heeft dus heel veel goede lessen. We gaan weer luisteren, grote vrolijke vriend.
2: Guido van der Graaf met Ciao, doei, adios.

0: Ja. Okay. Maar ze doet niet alleen met wie deze?
1: SVD met die ander.
0: Oké. Okay.
1: Je ziet dat ik net mijn scherm weer opklaar. Ik kom net van het toilet.
2: Trend of trash.
1: Ja, je bent gewoon trash. You are trash.
0: Welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding of andere? En wat vinden we ervan? Een Asus ROG Zyprus Duo. Ik denk dat dit een laptop is.
1: Dit is een ding, joh. Heb je hem gezien?
0: Nee. Deze Asus is de allereerste 16-inch game laptop met twee schermen. Het gaat om twee 16-inch OLED-schermen met een 3K-resolutie van 1020 beeldverhouding. Of 1610, sorry. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 120 Hz en een maximale helderheid van 1100 CD vierkante meter.
1: Ja, past.
0: Ik heb geen flauw idee wat ik allemaal uitkraam. De schermen hebben een True Black 1000 certificering. In tegenstelling tot de ZenBook Duo die Asus eerder uitbracht, heeft de Zephyrus Duo schermen die een hoek van meer dan 180 graden kunnen maken ten opzichte van elkaar. Daardoor kan de laptop ook in een soort tentmodus werken. Asus voorziet de... een driehoekje. Ja. Deze van een Intel Panther Lake processor, maar maakt niet bekend om welke specifieke CPU het gaat. De laptop is voorzien van 64 gig LPDDR5X, 8533 geheugen en een SSD van maximaal 2 terabyte. Verder is er een RTX 5090 GPU aanwezig. God, je...
1: Kortom, het is gewoon een geweldig leuke laptop met een mega scherm.
0: En er zit ook Bluetooth op.
1: Ja, nou, en wifi. Nee, het moet echt een geweldig ding zijn.
0: Ja, hij is... In België wel al te krijgen en in Nederland zullen ze gaan leveren.
1: Maar in vervolg, als jij dit soort items doet, doe dan potverdorie net alsof je het beestje kent. En ga niet dan zeggen van, ik weet begon niet waar ik het over heb eigenlijk, maar dit is de 2 op 6 voor deze week.
0: Weet je, prima dat je zo'n game laptop, dat we dat even benoemen.
1: Ja, precies.
0: Maar
1: voor de echte insiders zijn natuurlijk specs.
0: Ja, voor de echte gamers heb ik dit voorgelezen en ik hoop dat zij weten waar ik het wel aan
1: het over had. Mega laptop, laat het daarbij houden.
0: Ja, het is een mega snel ding.
1: Blijkbaar. Zullen we naar muziek gaan luisteren?
0: Heel graag.
1: Sonnery James, Ryan Marciano hebben ze een nieuwe. Coffee Shop. China.

Ja, wat is er te doen de komende week of weken en wat nou net even wat meer aandacht van ons verdient? In 2026 wordt er opnieuw een landbouwbeurs georganiseerd in Vlachtwende. De voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan met voor deze driedaagse op het 12, 13 en 14 juni. Hou de website en de socials even in de gaten voor meer informatie over de standhouders en leuke activiteiten voor deze dagen. De Vlachtwende Landbouwbeurs is de grootste buitenbeurs van het noorden, waar bedrijven op het gebied van land en tuinbouw, veehouderij, grondverzet en landbouw, mechanisaties, loonwerk en overige dienstverlening zich kan presenteren. De beurs staat naast het zakelijke karakter vooral bekend om zijn gezelligheid en sfeer. Ter ere van 120 jaar tentoonstelling en landbouwbeurs in Vlachtwedde verschijnt het boek Landbouwbeurs Vlachtwedde. Een reis door de tijd. In dit boek reist u terug in de tijd van vanaf 2026 naar 1906. En ontdekt u de historie, belevenissen en de oorsprong van de Vlachtwedde Landbouwbeurs. Dus dat. Check even de website en kijk even of dat je op gaat. We gaan luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Dopamine van Muro Julia Klein. En daarna hoor je, even kijken, Addicted to You

0: Addicted to You hoorde je.
1: Ja,
2: ja.
0: Maar, dat is bijna afgelopen.
2: Bijna afgelopen, maar nog niet. Nog even, maar staat hier dat wij volgende week, of die week erop, volgende week dan, want dat is dan voordat het elftal moet voetballen. En dat is dus de start van het WK is begonnen, dat we dan een oranje uitzending proberen te maken.
0: Laten we dat eens doen.
2: Nou, ik ga kijken of ik mijn best daarvoor kan doen.
0: Ik ga je wel helpen. Ik wil in ieder geval de sportsupdate even aanpassen dan.
2: Dat doe jij zelf dan?
0: Dat ga ik zelf doen, ja.
2: Oranje hits. Maar de lekkerste bingers dan die komen, zou, mogen die dan wel draaien? Want dan komt die Robert van Emen van jou niet aan de beurt.
0: Die gaan wel even draaien. Want ik wil eigenlijk voornamelijk, want dat vind ik wel leuk, dat we een beetje een soort tijdreis gaan maken met nummers van wat jou doet denken en mij doet denken en misschien de luisteraar doet denken aan het WK of het EK. Okay. Van nu of van jaren geleden. Lijkt mij wel leuk. De leukste. Het hoeft ook niet per se Nederlandse nummers, hè. Het mogen ook andere nummers. Maar gewoon de tofste EK, WK nummers. Dan moet ik ook denken aan Shakira.
2: Waka Waka. Waka.
0: Toch? En Wuppie lied.
2: Wuppie. Ach, jeetje. Ik ga wel even zoeken.
0: Het Oranje Legioen. Oranje Legioen.
2: Ik ga wel even kijken wat ik allemaal heb.
0: Dan gaan we nog even luisteren naar...
2: Wat weet jij?
0: Antoon heeft weer een nieuwe.
2: Oké.
0: Gaat met een prinses, hè, Antoon?
2: Ik denk dat dit daarover gaat.
0: Zullen we eens luisteren?
2: Ja, echt.

0: Anton met de enige hoor je en daarna hoor je Kervo Kim. En dan is het toch echt tijd voor mis. Inderdaad.
1: Welke plaat denken wij dat in de hitlijsten terechtkomt en hoeveel ging er onze keus van vorige week? Nothing But Thieves van ons was onze hit of miss vorige week en het nummer zweeft nog ergens in de tipparade. Kunnen we dus nog geen uitspraken over doen. Harry Styles is al enkele weken in ons land en het mag je niet zijn ontgaan dat hij druk is met diverse concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Na 6 optredens afgelopen maand mei staat hij er vanavond dan ook voor het laatst. Harry Edward Styles is geboren in Redditch op 1 februari 1994 en is een Britse singer-songwriter en ook acteur. Hij werd in 2010 bekend als lid van de Britse Ierse band One Direction, dat gevormd werd tijdens de X-Factor. De groep werd wereldwijd enorm succesvol en ging in 2016 voor onbepaalde tijd uit elkaar. In 2017 startte hij zijn solo-carrière met zijn debuutalbum en bracht hij zijn debuutsingle Sign of the Times uit. Tussen al zijn concerten door heeft Harry ook nog eens tijd voor nieuwe muziek. En deze week bracht hij Dance No More uit. En dat is dan ook onze hit of miss van deze week. Ben je ingetuned via RTV Westerwolde, dan kun je blijven hangen voor Julian en zijn Saturday Night Club. Ben je ingetuned via RTV Go, dan blijf je natuurlijk luisteren voor Dance Go Dance. Tot volgende week.

0: van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw zaak.

0: nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. En Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance met Lars Hofstegen.
2: RTV Go, dit is jouw zijn.

0: the energy high. Let's go.
1: No, nobody plays a better.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw...

0: nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. En het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw dance.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad